0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog, vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
4: Dit is Mart. Al langer dan
5: 40 jaar.
4: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
6: kunst en cultuur,
4: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog, vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tientallen woningen in Bilthoven zijn ontruimd vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De politie heeft 2 verdachten aangehouden, maar hun rol is nog onduidelijk. Een groot gebied rond de auto werd afgezet. Specialisten onderzochten of er inderdaad gevaarlijke stoffen in het voertuig aanwezig waren, maar ze troffen er niets verdachts aan. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. De FIFA heeft dat zelf bevestigd. Volgens Amerikaanse media was er ook een investeringsmaatschappij uit de VS bij de plannen betrokken, dat van de broer van de schoonzoon van president Trump. De FIFA zegt dat het voorstel te veel verdeeldheid heeft veroorzaakt. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op een internationale AIDS-conferentie in het Braziliaanse Rio de Janeiro een blunder gemaakt door een foutieve kaart van Afrika te laten zien. Daarop stonden 6 Afrikaanse landen op de verkeerde plek afgebeeld. Volgens persbureau Reuters bevatte de kaart een watermerk dat erop wijst dat die met ChatGPT is gemaakt. Het ministerie noemt de kaart een menselijke fout en zegt de verantwoordelijkheid te nemen. Moederbedrijf OpenAI van ChatGPT gaat de kwestie onderzoeken. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag krijgen we zonnig en overwegend droog weer bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Martradio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tientallen woningen in Bilthoven zijn ontruimd vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De politie heeft 2 verdachten aangehouden, maar hun rol is nog onduidelijk. Een groot gebied rond de auto werd afgezet. Specialisten onderzochten of er inderdaad gevaarlijke stoffen in het voertuig aanwezig waren, maar ze troffen er niets verdachts aan. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. De FIFA heeft dat zelf bevestigd. Volgens Amerikaanse media was er ook een investeringsmaatschappij uit de VS bij de plannen betrokken, dat van de broer van de schoonzoon van president Trump. De FIFA zegt dat het voorstel te veel verdeeldheid heeft veroorzaakt. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op een internationale AIDS-conferentie in het Braziliaanse Rio de Janeiro een blunder gemaakt door een foutieve kaart van Afrika te laten zien. Daarop stonden 6 Afrikaanse landen op de verkeerde plek afgebeeld. Volgens persbureau Reuters bevatte de kaart een watermerk dat erop wijst dat die met ChatGPT is gemaakt. Het ministerie noemt de kaart een menselijke fout en zegt de verantwoordelijkheid te nemen. Moederbedrijf OpenAI van ChatGPT gaat de kwestie onderzoeken. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag krijgen we zonnig en overwegend droog weer bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemaat.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vanaf de komende jaarwisseling geldt in Nederland nu een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten, want vandaag gaat die wet officieel in. Burgemeesters kunnen onder voorwaarden nog wel een ontheffing geven aan lokale verenigingen voor een vuurwerkshow. Gemeenten krijgen de komende maanden de tijd om zich op het vuurwerkverbod voor te bereiden en ook komt er nog deze zomer een landelijke voorlichtingscampagne. Bovendien krijgt iedereen de kans om het overgebleven vuurwerk in te leveren. Tientallen woningen in Bilthoven zijn uren ontruimd geweest vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De politie heeft twee verdachten aangehouden, maar hun rol is nog onduidelijk. Een groot gebied rond de auto werd afgezet. Specialisten onderzochten of er inderdaad gevaarlijke stoffen in het voertuig aanwezig waren, maar ze troffen er niets verdachts aan. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. De FIFA heeft dat zelf bevestigd. Volgens Amerikaanse media was er ook een investeringsmaatschappij uit de VS bij de plannen betrokken, dat van de broer van de schoonzoon van president Trump. De FIFA zegt dat het voorstel te veel verdeeldheid heeft veroorzaakt. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag krijgen we zonnig en overwegend droog weer bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om en ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

luisteraars van Radio Oppo Ai. Goedemorgen, Lobby Wang. Goedemorgen, goedemorgen. Vandaag is weer een nieuwe dag. Vandaag is een nieuwe maand. Vandaag is 1 augustus. De 8e maand van het jaar 2026. Dan zingt mijn ziel, mijn God,

Dat is het enige wat ik kan doen. Vanuit de top van mijn longen. Dan nog wijs dit niet alles, want ik wil de buren niet storen. Maar dit is het enige wat ik kan doen, geliefde. God dankbaar zijn. Hij heeft ons gebracht in de 8e maand van het jaar. Misschien was het zwaar in de achterliggende maanden voor ons. Voor sommigen van ons. Maar vandaag is 1 augustus. U kunt vertellen de gunst bewijzen die God voor u heeft gedaan. Zoals ik dat kan. En ik dank God. Ik dank hem. Voor wat hij heeft gedaan de afgelopen maanden. De afgelopen 7 maanden. Vader, ik dank u wel, mijn God. Dat u vele van de luisteraars in leven hebt gehouden. U hebt goed voor ze gezorgd. Zelfs de mensen die niet luisteren, heren. Maar dat dit gebed, o mijn God, Vader, als een olievlek zich verspreidt op deze aarde. Op dit aardbol, o mijn God, Vader. Dat het mensen hun leven aanraakt, o mijn God, Vader. Op een positieve manier, heren. Dat ze een boets krijgen, mijn God, Vader. Vader, dat ze kracht ontvangen, heren, door uw Heilige Geest dat in hun leven, Vader. Vader, dank u wel, papa. Papa, bikana juwan kracht in a juwan santa. Papa, amanten disi migado, papa. Mi Carmen Letitia Henry. Papa, ekona ju futu bangi, papa. En me pot alla sani na ju futu migado. En me tak ju tangi migado, en me lip den drap, en migado, papa ala de lobby wan, papa bigi wan, nanga toti wan, yong wan, nanga grani wan, papa, papa nanga ala respecti, papa nanga ala sacrifice sande ina ini mimigado, papa me ko, en me poden na yu futu bangi, papa, de wan di siki, papa me begi yo, papa, why you anu abra den, papa, en dan den bonyos akisi krakti, papa, den bonyos akisi krakti, papa, en esa opo migado, papa lek ating ating fu Elia migado, papa grand tangi migado, papa tak yo piki in de libi de ones abitrang ating migado kan de money no de nyanya no de papa ma pichi mo fe luku papa sado nyam papa papa me begi papa dat amundisi Augustus masra. Dat amun disi migado tak ano defu soso papa. Dat tide you no make den shi in Augustus papa. En dan deno man yang, deno man gidem chin yang, deno man pai pai man, deno man duan wam chin extra sani nanga dem chin. Of nanga de sref of nanga de lobby wang papa. Papa me begi wayset, me begi ensech papa. Papa me begi dat den tongo mu lusu papa fu taki te amusu en sweg te amte de mus fu. Zweeg, papa. Dem tantiri migado. Papa, me tja a ini wans makona yu futu bangin, papa. Ama manten disi migado mi wani bari lusu gi yu migado. Papa, bikana yu wang masra. Mek, ieder geval midoro in Augustus. Papa, anu wang in Augustus baka. Anu wang satra baka. Papa, na wang nyun day. Na wang nyun mung opo giwi migado. Pe den doorbraak of fadon giwi migado. Papa, yu genade denenga wi papa. Yu santa yeye elibina ini wi migado. Papa, grantangi fu ala sanisa ye du masra. Masra mecha ala wa ala. Alla libisma. Papa srep de wansa mino sambi mino saptak den bastang. Papa me chanen kona yu futu bangi papa. Papa denanga deng. Blessi deng papa. Papa pe yeye siki den masra me begi yu migado. Tak pur ala den di dibri satan den sebre farta migado. Pur deng. Papa. Papa pur deng. Wisna generatie fluk papa ye. Dora brudof masra Jesus Christus. Di fandong na ak. Kruis masara sa yu buku etaki migado amanten disi migado ondro a blosa mi abi mi sting masara den takru yeye e waigwe lip den sma migado papa en desma ekisi free migado papa so def de wansan friari ti de papa me chaden kona yu futu bangi papa i make den shi wa yari baka papa en dat ways hate kona ini papa en dom hate gwe masara papa dat kosonte konaini papa en dat sitje longopo papa en dat rijkdom
Geestelijke rijkdom, papa. Ko in den, papa. Voor de kang. Go om nanga money te money ko in de anumigado. Dat te wan san de, papa. Dat de ne kos fistu dot taki ala ten. Papa, ma de, dat de kou suari, papa. And make you, you must de ati mama, papa. Queens de ati migado. Voor de kang gides ma de juiste antwoord, papa. Want so lees je, she libis, mami gado. Ma nanga, tru di dibriata. Maak me gado. Papa, en daarom, papa, we pot mi Carmen Leticia Henry e pot inni wansma ondro you Santa Free. Papa, on dikas mi no man doing. Mi no capable so. If you no gebruik mi gado, mi no de noti. Papa, if you no gebruik mi sting, papa, is up tak me tantiri, papa. Papa, me kibri mi srefi. Me for me jugu. Mana dina you masra. Make anyone's ma sap mi sting. Make anyone's ma eyere mi sting, papa. Papa, mi wan for ter den sa you dugi mi mi gado. For al de afgelopen fifi day masra. Sa you dugi mi mi gado. Papa, you give me wan rust, wan innerlijke vrede. Papa, grand tangi fu dati masra. Papa, grand tangi, papa. Dat ube mag kona yu fu tu bangi, papa. Nanga alasang e dangra wi masra. Masra, we praise you beginning, masra. Masra, we give you praise, granny and glory, masra. Masra, you santa, you warti, fu kisi ala ambegi, masra. Masra, take abra. Masra, take abra and make me sabitaki. You de aanwezig, masra. En dat you, masra, you sorry ti de baka je, masra. Tak you na gado. Papa, make anyone smashi. Tak you na gado, papa. Sref de wang, sa epier den bigi mofo tak you na bestang, papa. Papa, sording tak je bestang tru, papa. Papa, sording papa. Papa, fu den shi taki, de belei. Taki, you e bestang mi gado, masra. You sa make hemel nanga grond tapu. You sa alasan sa wi abi na fu you mi gado. A money de we kisi fu un nanga un pensioen, nanga un salaris, nanga un uitkering, papa, na you e giwen, papa. Na you e nak desma ati, fu desma dong do de roko na a let fasi, papa, fu kan kis money. Papa, na you te doen, papa, make me up one dap we ede, papa. Omdat na you e give a red meesterschap, papa, for we can pay a payman, pay a hypotheek, pay an desan sa mus pay, masara. Masara metaki grand tangi fa mantin tisi mi gado. Papa metaki grand tangi, papa, and if them bonyo ti de sonyo, papa me begi, papa, make den kis krak ti mi gado. Dat na sa me begi mi tata. Mi tata na amanten disi na bigi disi mi wan bari lusu mi gado. Papa, bikasi mi gado. You sorry ini mi libi, papa. Tak fu noiti you lip mi in the stick. Pe, kotaki, libis man di swaki lek mi ja. Papa, den obab krakti moro fu understand mi, papa, you go doro. Papa, you go doro. En daarom ik me tak tangi. Daarom mik me tja ala de wang. Di abi lobby fa no do de fi den seref de wa masra. Papa, denanga ding mi gado. Mi tata, na dat na sa me begi. Amanten disi masra. Papa, teja mo liba begi masra. Masra, want isabi tak mi ati furu fu tak tangi masra. Papa, mi ati furu fu tak tangi mi gado. Papa, wins mi neshi no tete. Ma mi breiti tak you bestang, masra. Mi breiti tak you make me shiwa nyunde. You mi breiti tak you wiki mi baka jeng. Papa, mi breiti tak den kram chief mi dete. Papa, mi tak grand tangi fu mi pchinto ti meshe. Papa, san tap tu yari mi gado. Papa, grand tangi fu dati baya. Papa, grand tangi fu mi uma pichin nanga e masra mi gado. Papa, grand tangi dat de du en bu masra. Papa, mi no man nak anu tap mi borsu, papa, bika na ye luku de moro fara. You sap pe de abi peng. You sap pa sequence ding. Papa, daro meki, papa, nanga lasa ka fasisan din mi gado.
Me saka ala dem chief mi. Sedef de wansa mi no meki. De wansa mi mag. Mi mag roka nga de masra. De wansa mi mi tufa laka a strati masra. Me pot ala dem chi ini anu masra. Bigi wang ap chi wang. Me pot den yanu. Papa bika mi no mandu noti. Papa, mi no mandu noti. If you know Jimmy papa, anu necha ga mofo. Papa de zara mek me tak tangi. If you know gikrakti papa, bonyone opo waka. Papa dus daarom papa mesaka misrefi papa mesaka misrefi mesaka mi ati nanga ala san san de ini mimi gado mesaka misrefi papa ebe tak tangi fu ala de wande arki papa me begi tak a begi disi ano wan begi fu mek indruk mana wan begi papa dat ay go ini wan sma bonyo lek wan krakti supu papa lek wan krakti supu papa I must go in the skin. I'm go doing all of them press, papa. Papa, grand tangi mi gado. In a name for your man picking Jesus Christus, papa. We just know once man one carry me, carry and I'm biggie mo for ya. Papa, in a name for your man picking Jesus Christus, the fire praise. That'll make no one pay man no biggie gimme. We sort pay man, papa. Me script, papa, pira, full betalt, fully paid, papa. Because see me, Gado, yogi enseh for me kampaya pay man, yogi sabi for me must doing papa, and that make me ne afraid and naughty. Wins me no abi like for trauma abi, papa me tak tangi papa tak me dena libi, me bonyone hat me mi skin hat me, papa na want to mantek ba me wiki et sondro edati ma grand tangi papa. Grand tangi papa, grand tangi masra, mi mag tak tangi, tangi gimi masra papa, papa grand tangi gimi umapching, papa grand tangi fu dati, fu ala mala, fu ala sani mi kan tak grand tangi, ma ina nephew man picking, Jesus Christus, ete wan trong, ina nephew man picking, Jesus Christus, me tak tangi masra.

Amen, amen, amen. Met geheel mijn hart dank ik God vandaag. Ik dank hem voor zijn glorie. Ik dank hem voor zijn genade in ons leven. Natuurlijk, we weten dat God zijn glorie met niemand deelt. Maar hij laat het wel schijnen. We moeten gloriedragers zijn. En deze morgen, geliefden, waar u zich ook mag bevinden. En wat voor situatie u zich ook mag bevinden. Weet dat God een God is die ontzettend veel van u houdt. Meer dan ik kan zeggen, want ik kan liegen, ik kan u bedriegen, ik kan u voor de gek houden. Maar God houdt niemand voor de gek. Niemand. Ook al hebben mensen je in de steek gelaten. Weet één ding, God verlaat u niet. Juffrouw van Engel heeft me ooit een lied geleerd. En nu, ik heb net de laatste woorden uitgesproken. En in schiet dat lied mee te binnen. Een lieve vrouw was dat. Juffrouw van Engel. Hoe heet dat lied weer?

Amen. Mijn stem is niet meer zo getraind als vroeger. Dus uno pin me vast naar de ek lips en de lips pops en de one dat ik zing vanuit een rein hart tot God. En waarom heb ik dit gezongen? Vanuit de grond van mijn hart. Misschien lelijk voor de mensen hun oren, maar als een wierook bij God, voor God. Snapt u? Is om u te laten weten wat er ook gebeurt. De Heer is met u. Ten alle tijden is Hij met u. Ik kan alleen maar getuigen. Ik wil alleen maar getuigen. Deze morgen heb ik volgens mij geen andere boodschap voor u. Dan u te laten weten. Dat ongeacht hoe de situatie eruit ziet. Vrees niet. Ah, vrees niet, geloof alleen. Vrees niet, geloof alleen. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. If je bribi in a vrede noti. Ik weet niet welke groep, welk mannenkoor dit zingt. Maar ik ga het niet zingen hoor. Het heet All Things. All Things. Ik ga toch vragen om alleen een stukje refrein te zingen. Only believe.

Dit is mijn boodschap. Dit is de kern van mijn boodschap vandaag, geliefden. Laat u niet gek maken door omstandigheden. Laat u, wat mensen ook hebben gezegd misschien, wat er ook is gebeurd, misschien bent u uw baan kwijtgeraakt, misschien bent u uw geliefde kwijtgeraakt, misschien heeft iemand u in de steek gelaten, misschien voelt u zich verworpen, misschien afgewezen. Laat me u vertellen vandaag, God heeft u lief. God heeft u lief, geliefden. God heeft u lief. Er is niets. Er is niets wat God niet kan. Ik kan het beamen, boy. Ik kan jullie vertellen dat God bij machten is. U en mij. Te zegenen. Boven bidden. Boven denken. Vaak denken we alleen maar in geld. Wanneer je hoort zegen, dan denk je money. Alleen het feit dat me kan donje en me up volume, long volume. Me taki voor make you verstaan dat God bestaan. Look for me begin. Look op me deno. Me no dete, maar me de onderweg. Het is beter om onderweg te zijn dan te blijven bij de start. Het is beter om langzaam te lopen, want dan zie je alles onderweg. Pref mi lompsa. Dus ik neem mijn tijd. Mijn moeder zou zeggen, into. Zo neem ik het. Ik ben met niemand in wedstrijd. Niet met mezelf en met geen enkel andere radiostation. Het is niet mijn tijd om de dingen te doen zoals zij het doen. Zij hebben ook een kruipperiode gehad. Sommige baby's kruipen op hun knieën. Anderen schuifelen op hun billen. Sommige baby's gaan schuiven vooruit. Anderen schuiven achteruit. En toch een keertje staan ze op en lopen ze vooruit. Snapt u wat ik bedoel? Dus laten we volledig gefocust zijn op God. Soms wil je een baan behouden. Soms wil je een baan behouden terwijl en omdat het lekker is, toch heerlijke comfortzone. Maar God tak teja no morofara. Dat mi kan begi, mi kan doen ze alles aan sami wani. Maar God tak Carmen teja no morofara. Ik wil jou daar niet hebben. Ik wil je beschermen. Maar we stoten no mo. Traanfunu, we gabonu mango suku. Want asma sang moest teken na contract. San tak yoki son sela. Asma moest dede. Da je tang. Want ko taki a lucky. Gado libi meki idu isu tadu. Da lucky da asma dede. Da anu doti. I roko na presi. Me na geluk. I anu doti. I no safaf tang. I hoite nyami. Wat ik hier was met de orechten. Daarom kan ik tegen iemand taki. Baby in gado. U en ik. Ja. Wij moeten nog meer in God gaan geloven. Wij moeten nog meer openstaan voor de dingen van God. En weet je wat ik de afgelopen week heb geleerd? De afgelopen week heeft de Heer me laten zien van... Meis, niet wanneer je niks ziet gebeuren, betekent het dat ik niks doe. Nee, mijn dochter. Ik ben achter de schermen bezig te werken voor je. Ik ben achter de schermen bezig. Dus ik wil ons allemaal, dus ook including me, dus ook ik, wil ik bemoedigen deze dag. Geef niet op. Je bid, ja. Een Carmen, wat wil je me uitleggen? Minstens, ze zijn een meisje die zeggen. Een meisje is er binnen. En bij die Carmen, nee. God houdt van u en ik. God is bezig met ons. God is
een weg voor ons aan het voorbereiden. Laten we een zuiver hart hebben. Laten we niet opgeven. Laten we niet omkijken naar wat er allemaal gezegd wordt. En waarom zeg ik dat steeds? Omdat het is nu, misschien was het vroeger al zo, maar tegenwoordig is schering en inslag. Iniwans map wans aan iftaki. Aksi def desabi libi. Aksi den ft i dekri. Ye kusumi. Ef den de drape yang anga ye kusumi.

En daarom wil ik u vandaag zeggen. Mijn thema vandaag is: als de waarheid stil blijft, kreeg de leugen ruimte. Waarom heb ik dit als thema? Om u te laten zien dat er is een tijd om te spreken. En er is een tijd om te zwijgen. En een tijd om te spreken, staat in Prediker. Wanneer er situaties in je leven gaande zijn, ga je merken, veel mensen hebben wat te zeggen. Maar ga niet in discussie. Ga jezelf niet verdedigen. Vroeger deed ik dat. Ik wilde voor waarheid gezien worden. Dan ging ik in discussie. Dan probeerde ik mezelf te verdedigen. Dat mi gado dat mi sweri die zei, kokobe, kwenten, ala zo te babau. Bijna mijn poer microsi, voor sorry dat ik me spreek de waarheid, mijn priet me ati, op mijn borst opogi, voor sorry me ati, dat ik me neerlee. Wel tegenwoordig, heeft de Heer me al geruime tijd, al een paar jaren, heeft de Heer me geleerd, dat let people talk. If people don't talk, they can't live. And then you are not in the picture. Dus van mij, dat wil ik je ook meegeven. Spreek alleen wanneer het moet. Spreek niet om jezelf te verdedigen. Als we kijken naar de kerntekst, Prediker 3, vers 1 en vers 7. Voor alles is er een vaste tijd. Er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Dan springen we naar 7. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. We leven in een tijd waar de waarheid steeds vaker wordt vervangen door gevoelens, meningen en menselijke overtuigingen, geliefden. Daarom, Lobiwang, waarschuwt de Bijbel ons dat er tijden zullen komen in uw leven, u en mijn leven, waarin mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. En we leven in die tijd. Kijk maar om u heen. Soms misdong tap misdong een eluku TikTok. Daar heb je mensen die pretenderen me achter me if this mama for nee baby. Luko if they want for acht a gebouw dan a this massa ego this man nga a kleine kato van kerk. Dan zeg ik je hebt gelijk. Maar if you got God or they take it, you brought us, want you want likes and views and hearts and tapping your tap. Voor dat je dat God nog bestang, je bent een gevaar. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Mensen willen de gezonde leer niet meer aannemen. They vind dat je iedereen voor je nog juist in het. They want ze willen uiterlijke schijn zien. Uiterlijk, je moet zijn mixani. Toch? Ligt van een goed mixani. Tidena porta lata. Da de wakken aan de sil onder de anu. Da me kwam chin sensi fadon jideng. Da iniwans mamu shitak da sensi. Misap wansani mi mabe take altijd. Mi mabe take mi ching as a omus nesi. Apuan her goat winkri. Maar toch, ane waka zo. Lek van wie waka. Maar tegenwoordig, je nou zie dat. Jongens, man, no api. Eigenlijk ook bigi smaier, hè. No abi, respecte gi bigi wa moro. Pemi tak u, apje prita bigi smaning, prita bigi smanening. Misschien ben ik nog steeds ouderwets, hoor. Dan mag je mij ook daarover corrigeren, hoor. Daarop corrigeren, dat mag. Maar me no man. Ik probeer het, maar het is tegen mijn natuur en zo ben ik opgevoed. Me nekar no een bigis manening. Lek van, ik ga no, me no kan no was manening echt mo kara a merk sande ja. Dan kotaki rode of rude fasaning.

Ik ben ook toen ze hier. Ik ben 60 jaar. Mij althans, en wens ik 55, Serifi. Wens ik 51. Ik vind het heel moeilijk. Voor look one big is maar minder aan ano gelijke. Mis kan die wat speri misschien, maar minder aan ano gelijke. Dan me pretend if you take me like fa mi basi de drape da a take me tak een fossi mi betaki u ay taki nee je moet geen u zeggen want anders voel ik me zo oud dat na Holland takier een anders voel ik me zo oud. Dat me pretending, dat me karing oranje dat en dat oranje dat me probeer me train misref van also van kan leren dat ik niet dat ik mevrouw oranje want aan de afend dat ook toen me nog mag dat mevrouw oranje mim tak oranje oké dat me probeer voor tak oranje maar laten we respect hebben, laten we respect hebben voor de gezonde leer. Adres lijkt me dwal mam no dwal serefi. Maar Samuel want tegen Timotheus 2 Timotheus 4 vers 3 tot 4 en leer uno zo dat er een tijd gaat komen waarin mensen de gezonde leer niet gaan willen accepteren door apollo maranga ene. Wallo bot. Mhm. They no one taking. Toch? De grens tussen de waarheid en leugen gaat vervagen. Wanneer Gods woord niet meer onze maatstaf is, look in naar grondwet. Vanaf u change aan grondwet, kompot wan lo tra ingrediënten naini. Look of I go in Nederland. Terwijl ons het Nederlands grondwet, zijn het head of the of nada. Toch? Dan is oorspronkelijk ontstaan vanuit Gods woord. Mm-hmm. En ook kinking, poti, want vrijgevochten, tuma. Want vrijgevochten, tuma, je ziet dat alles mag in Amsterdam. Bijna alles mag in Nederland. Dan te you no demoro ina te if you work in a mat staff fooding dan de carry you taki you na dati you na so maar omdat de waarheid en leugen op een dun lijntje zijn komen te staan, ik moet letten op de tijd. Leugen wint niet omdat zij sterker is dan de waarheid. Leugen wint wanneer degene die de waarheid kennen, zwijgen. En dat gebeurt. Want u wana bigi sensi. U wan den views, anga den likes, anga den clock it. U wan den, u wan ala den sot sandati. U wani abi een minusabi van de sanding. Dus mino man gide echt, ik kan het niet echt benoemen. Maar we willen aanzien zijn. Dus we doen mee met alles. Vroeger een psalmist, een psalmist die zich alleen maar onthield, die en of zomaar in een psalmist, je te een psalmist, dan je rokos onder auspiciën voor Gado. Gado one kan give richtlijn. If Gado take it, got up oranje plein, dan you singi, you sami take dat him singi, dat je goeie doing. Maar niet omdat je erbij wil horen, omdat je weet niet meer waar de richtlijnen van de Heer zijn, want je wil erbij horen, je wil gezien worden, je wil gekend worden op al jouw wegen, maar het maakt je paden niet recht, het maakt je paden krom. Het maakt je paden niet recht, het maakt je paden krom. We moeten leren om God alleen te dienen. Ik heb niet gezegd dat je niet moet leven. Dat hoor je me niet zeggen. Dat zegt de Bijbel ook niet. Maar de Bijbel leert ons dat we

Galaxy School naar mode en ontwikkeling. Rude School naar muziek en ontwikkeling. Alle twee ontwikkelingen, maar toen naartoe verschillende sani. En ik kan ook zeggen, maar dat je ziet dat je trouw woyo. Iedereen doet wat hij wil. Want mij kan mijn mening, die zei kan je mening, zei kan je mening. En zo vervagen dingen. Desma ewan kompot weer 10 jaar zo. Desma sap no sap moro, dat je no, mij dat ma precies, mij misdraag, mij gedraag mij. Tegenwoordig in de sap zomaar naar bigisma, zomaar naar tjeningere. Bijna weet je het niet meer. En misschien heb ik een bepaalde, me weer een bepaald bril. Om je hebt meer, ik zend me naar de juiste optiek voor me change in mijn bril. Maar waardigheid, we zijn het kwijt. We zijn het kwijt. We je hebt familie lee, omdat, na mijn brada, na mijn sa, na mijn sapching. Uno sap moro zijn de waarheid. Uno sap moro zijn eerlijkheid. Terwijl God vanaf het begin heeft laten zien dat hij waarheid is. En Satan heeft vanaf het begin geprobeerd Gods waarheid te verdraaien. Het begon al in de Hof van Eden. En je weet, Satan, hij doet zoete inval. Anno, een gentleman. Zoete inval. Als je kijkt naar Genesis 3, vers 1, dan, actie Eva was een strikvraag. Is het echt dat God heeft gezegd dat je niet van die boom daar in het midden mag eten? Is dat al lang Eva de drape? Anesha bong, is je alle den bong gelijk. Maar wang adi dibri, sorry dat abondati. Gelijk, hey, alle do deja. Zo een mooi bon deja, zo mooi vrok toe. Maar laten we gefocust blijven. Laten we ons niet laten verblinden. Door de mooie buitenkant. Laat de duivel Gods woord niet in twijfel brengen in u. Want toen Eva Gods woord los hier liet, toch? Kreeg de leugen ruimte. En diezelfde strategie gebruikt de vijand steeds weer tot vandaag. Meisje, je nou een big isma, is dat in mij kon bepalen. Ik man aan niks te zeggen. Meisje, je bent al 14 hoor. Je bent al 14, je moeder heeft niks te bepalen. Ja, je moeder is gewoon jaloers op je. Zo leren therapeuten tegenwoordig kinderen. Meisje, weet je waarom je niet vooruit komt? Mevrouw, zal ik u vertellen? U zit vast aan uw moeder of uw vader. Want ze zijn niet gegroeid. En dan, hij maakt je shit dat ik ga naar mijn probleem, mijn pana probleem. Je hebt een probleem, ja? Maar je mag je pana probleem. En zo ontstaat disrespect naar de ouder. Dat we ka also dat we ja bigis ma bigitaki. Als man ze refekken naar bloek, dat ik ga samen ja. Maar laten we zuiver blijven, geliefden. Laten we ons niet laten gek maken door zaken. Volg de weg, de waarheid en het leven. En dat is Jezus. Dat zegt hij in Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Daarom moeten we door het bloed van Jezus kunnen we vrij tot God gaan. Door het bloed van Jezus. Laten we het woord niet negeren. Zodat er een geestelijke duisternis om u ontstaat. Maar laten we zuiver blijven. Laten we rein blijven. En dat meneer Mick fout loopt, brother Nangasisa. Ik ben geen haar beter dan u.

0: Maar ik ben wel geheel anders. Ik heb een ander mindset. Ik denk anders over situaties. Ik praat niet over alles mee. En als ik merk dat ik daar niet meer moet zijn met Tjalla. Ik blijf niet hangen omdat ik moet hangen. Ik wil erbij horen. No. Dus geliefden, deze morgen, gezien de tijd, moet ik afronden. En ik wil u zeggen, hou je mond niet, want zwijgen is gevaarlijk. Het staat zelf in Prediker 3 vers 7. Er is een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Dus te libides mam ik derijderi. Dan, want ik kom die taki. Oké?
1: Dit is Radio Opo Ai. Blijf afgestemd. We zijn zo terug na het nieuws.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het Parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten. Maar dat is volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Amen. We zijn beland in het tweede uur van Radio Opo Ai. En deze morgen verwelkom ik de mensen die later zijn afgestemd. Het is belangrijk dat we dagelijks met de Heer op pad zijn. Dat we dagelijks de Heer in alles kennen. Hè? Zijn woord zegt, ken mij in al uw wegen, dan zal ik uw paden recht maken. Geliefden, het is belangrijk dat we alle lof en eer aan de Heer geven en hem blijven dienen, ongeacht de situatie. En ik weet, met de kennis die er tegenwoordig is, pretendeert men alsof men alles weet. Maar praktijk is een school die ervoor zorgt dat je anders gaat praten. Dat je in alle zuiverheid bezig gaat zijn. Dat je niet gaat, dat je ander gaat respecteren. Ook al heb je die ervaring niet, dat je die ander gaat respecteren. Maar u bent welkom in het tweede uur. U mag zo meteen bellen op 06-411-6-0150. Ik herhaal 06-411-6-0150. En dan mag u zo meteen uw bijdrage leveren. U mag misschien wilt u reageren op hetgeen ik heb verteld. De topic van vanmorgen.

die is als de waarheid stil blijft, krijgt de leugen ruimte. En we zijn gestopt eigenlijk om te zeggen waarom zwijgen gevaarlijk is. En ik wil zeggen, niet ieder moment vraagt om woorden. Soms vraagt God ons om stil te blijven. En dat doet God veel bij mij. In situaties waarin ik me wil verdedigen, waarin ik veel wil zeggen, misschien dingen ten schade van mezelf, zegt de Heer tegen mij, vooral als ik vanuit mijn pijn ga spreken, zegt de Heer tegen mij, wees stil. Wees stil, Carmen. Blijf stil, zeg niks. Zeg niks. Want hoe meer ik ga praten, hoe meer ik in een soort... Ja, hoe meer ik ongeloofwaardig leek. Dus heeft de Heer mij getraind hierin om stil te blijven wanneer er heel veel leugens verspreid worden. Wanneer ze moe worden, dan geeft de Heer mij een vernieuwde kracht om nu de waarheid aan het licht te brengen. En dat heb ik vele keren zien gebeuren in mijn leven. Waardoor toen ik dit woord kreeg, ik zoiets had van, wow. Zo had ik het niet gezien. Dus zoals ik nu spreek met de wijsheid misschien, die ik nu spreek, is niet wat ik toen had. Toen Jezus Jeruzalem binnenging en de Farizeeërs eisten dat zijn discipelen zouden zwijgen. Zei Jezus tegen hen, ik zeg u dat als deze zouden zwijgen, dus als die discipelen zouden zwijgen, hij de stenen zou roepen om te vertellen dat hij Jezus Christus is, de Zoon van God. Wilt u dat uw muren beginnen te zingen voor de Heere? Wel, ik wil dat niet. Ik heb mijn eigen mond om dingen te bespreken, om dingen met de Heere te bespreken. Ik heb mijn eigen mond om de Heere te dienen in geest en in waarheid. Waarom zou de straatstenen de Heere voor mij moeten loven en prijzen? Waarom zou de bloemen moeten zingen voor de Heere? Terwijl ik dat kan. Ik heb longen gekregen om dat te kunnen doen. Om te vertellen over zijn gunst bewijzen. 8:15 krijgt u de ruimte. Dan mag u volop bellen. Gods waarheid betekent geen slapte. Betekent niet dat u moet lopen in zwarte lange jurken. Of lange jurken die de vloer, de straatstenen schoonvegen. Nee. We moeten 's ochtends als we wakker worden, moeten we God als eerste zetten. Als eerste danken. Is mijn gewoonte, zodat ik 's ochtends wakker ben. Ik besef dat ik wakker ben. Me opobi anu gona lotu. Is mijn attack notete. Maar me opobi anu en vanuit mijn hart schreeuw ik. Dan zingt mijn ziel. Mijn God. Tot u. Yes. Hoe groot zijn gij? Dank u wel voor deze nieuwe dag, Heer. Hoe groot zijn gij? Papa, dank u wel. Vader, neem totaal over. Dan zingt mijn ziel. En dat is wat ik doe. Weet je waarom? Omdat ik geen zorgen heb. Maar omdat hij God is. De God van hemel en aarde. Hij is het die mij alleen kan troosten. Wanneer ik het niet meer weet, is het God die mensen bewerkstelligt om mij te troosten. God gebruikt ze. Omdat ze zichzelf openstellen voor de Heere. Zeg, hier ben ik. Dan gebruikt God ze om mij te kunnen troosten. En zo gebruikt God mij weer. Misschien niet om hun te troosten, om iemand anders te troosten. En zo wordt de olievlek. Zo helpen we elkaar. Ja, we hebben nog 2 minuten en dan kunt u bellen. Het is belangrijk dat we
zien dat geestelijke werkelijkheid noodzakelijk is. Waar Gods waarheid wordt verworpen, ontstaat er ruimte voor leugen. De waarheid bevrijdt, de leugen bindt. De waarheid brengt licht. De leugen brengt duisternis. De waarheid brengt leven, geliefden. De leugen brengt dood met zich mee. Dood en verderf. Vernietig de hele familie. Vernietig de hele natie. Kijk maar met Hitler. Kijk maar de oorlogen. De presidenten en de ministers die zitten rustig in hun huis. En die arme militairen. En niet de hoogste kapitein en dergelijke. De jongens daaronder. Die gaan vechten. Die gaan naar het front. Ja? Laten we de Heere danken voor alles. En laten we altijd zuiver zijn. Durf de waarheid te spreken. Miki smataki lau. Magado tak migado. Lukumi umapchi lukumi boy. Ze doen het goed. Ik ga ze zegenen. En misschien niet in geld, maar in gezondheid. Onze nageslacht die het goed heeft, terwijl wij keihard moesten werken. Wel, ik heb graag dat mijn kleinkinderen straks het heel goed hebben. Dan heb ik misschien een zware tijd hier op aarde gehad. Maar dat de Heere zegt, een gouden kroon van glorie, dat is voor jou, Carmen. U mag bellen en u mag me appen op 06-4116-0150.

Ja, Heer, ik wil u dienen met geheel mijn hart en geheel mijn ziel. Ik wil het niet nalaten op een toeval. Ik wil niet alleen wanneer ik geld heb. Alleen wanneer ik iets nodig heb. Inkoop, verkoop, winst, de Heer dienen. Ten alle tijden. Ja? De psalmist zegt, ik wil de Heer ten alle tijden prijzen. Bestendig is zijn lof in mijn mond. In de Heere beroemen zich mijn zielen. Ootmoedigen verheugen zich erom. Mensen, nogmaals, u mag bellen. Het is uw programma. Maar misschien bent u op vakantie en heb ik alleen maar stille luisteraars. Is geen probleem. Het is geen probleem. Het hoeft niet elke week een drukte van je welste te zijn. Alles heeft zijn tijd. Er is een tijd voor humor en er is een tijd voor rust. Ja, dus ik vind het niet erg als u niet belt. Wat ik wel wil vragen, ondanks u niet belt, om mij te blijven ondersteunen op NL24 ASNB 09 42 87 97 24. Ik herhaal. NL24 ASNB 09 42 87 97 24. Ten behoeve van Radio Opoai ten name van Henry C. L. Milop minnes of vaarlijk. Dus dat alleen wil ik u meegeven. Help me. Ondersteun me daarin. Met mijn salaris moet ik alles doen. Er komt niks extra binnen. Maar God geeft kracht. God geeft kracht. Dus mij hoort u nu klagen. Maar ik vind het wel fijn als u een bijdrage levert. Snapt u? Het hoeft niet elke keer. En ik vraag ook niet. Geef wat uw hand kan geven. Wat uw budget kan verdragen. Wat niet een ballast zal zijn als u gegeven hebt. Want zoals Gods woord zegt, hij heeft de blijmoedige gever lief. Ja? Dank je wel. We gaan verder.

Amen. Het is mooi wanneer je durft. Wanneer je durft om God te laten weten. Zeg, Heere, ik heb veel zorgen. Ik kan het niet meer. Heere, help me. Daarom zegt hij, Mitanaki Yudo. Toch? Ik klop aan uw deur. Want ik heb problemen, ik heb zorgen. Dan heb ik gisteren een mooi bericht gekregen van een trouwe luisteraar, Kala. Die schreef, kracht wordt niet gemeten aan hoe vaak je valt, maar aan de moed waarmee je telkens weer opstaat en de ervaringen omzet in wijsheid en een nieuw begin. Weet ik zal u vertellen, dit stukje tekst met een mooie afbeelding heeft mij zo bemoedigd. Omdat het belangrijk is dat we niet kijken naar de problemen, naar de zorgen. Maar dat we onze ogen gericht houden op de berg. Van waar onze hulp zal komen. Onze hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Geliefde luisteraars. Waarom zeg ik u dit? Wanneer wij door een dal van diepe duisternis gaan. Wanneer we zorgen hebben. Wanneer we niet meer weten hoe we dingen moeten betalen. Wanneer we eigenlijk liever willen leven in plaats van doodgaan. Ik kan ervan getuigen dat alles wat ik genoemd heb, God mij wel is tegemoet gekomen. Mijn persoon. Ik wacht niet. Als ik klachten heb, laten we zeggen, ik heb een geruime tijd hoofdpijn. Dan ga ik naar de dokter om te kijken. Van dat er een samsa. Mijn idee had mijn olange samsa. En dan ga ik onderzoeken. Want ik wil niet wachten totdat het te laat is. Voordat er een contagie met dat ja, timor, dat is zo. Ik wacht niet. Ik taart het lot niet. Ik ga zoeken. Ik ga op zoek van, what's happened? Toch? Het is belangrijk dat we opstaan. Dat we niet de waarheid willen verzwijgen. Dat we horen alleen. Want ze maar actie dat Carmen, van je kon samsa. Daarmee het gaat goed hoor. Prijs de Heer, alles goed en wel. Wat me want tapie me voor? Terwijl als meisje duidelijk dat ons aan negang hij. Dat hierin, prijs de Heer, gaat goed hoor, prijs de Heer. God wil dat we ook de waarheid daar spreken. Dat als het niet gaat, je hoeft niet iedereen te vertellen. Daarom is het goed om jezelf goed te herpakken voordat je op straat gaat. Ga niet zwaarmoedig de straat op. En natuurlijk, daar noten de neem voor door. Dat je dat travasie. Maar mijn lering. Dat ik een last heb afgezien. Dat ik een probleem. Take it up with God. Praat met God. Geef God alles. Denkt u dat alles wel met mij gaat? Nee. Maar mijn leven is zeker in Gods hand. Mijn leven is zeker in Gods hand. Dat is wat ik weet. Ik heb een rustig leven. Geen gedoe, geen poespas, geen werede. Noans mane taktakken weer aan ede. Noans mane kamoso. Zo sweet. Wang zekere groep botaki gember door een korusaf. Zo sweet mijn libinode. Rust in de tent. Iedereen blijft ver van mijn huis.
Dat vind ik rustig. Ik heb mensen die ik regelmatig spreek. Of they send me een app. Cohort en zo. Geen gedoe, geen poespas. Mijn dochter groeit in alle rust. Ze heeft mij, ze heeft mijn man. Zo leven we. Geen gedoe. Geen werede. Het is heerlijk hier in huis. We zijn een team. Zo hoort het te zijn. Dat we elkaar ondersteunen, elkaar vermanen in de liefde. En dat zeg ik niet uit hoogmoed hoor. Nou, is mijn geersie? Nee. Maar ik wil alleen maar vertellen dat wanneer Gods heerlijkheid over ons valt, dan is dat wat er rest. Iedereen heeft dan respect voor elkaar, ongeacht onze leeftijd. Dan hebben we respect voor elkaar. We luisteren naar elkaar. We communiceren, we praten niet. We communiceren met elkaar. We bespreken situatie over en over. Omdat we de waarheid in stand willen houden. We willen niet dat de leugen regeert. Want de vader van de leugen is de duivel hemzelf. Daarom, laat niet langer je licht doven. Doordat je een leugenaar bent. Wees een gloriedrager in alles wat je doet. Wees een gloriedrager. Spreek de waarheid. De waarheid maakt vrij, boy. De waarheid maakt vrij. Broeder John, hoe gaat het? Ik heb lang geen berichten van u ontvangen. Sisakala, goedemorgen. Dank je wel dat je er bent. Toet, hoe gaat het? Trouwens, van jou kan ik ook alleen maar zeggen, dank je wel, Soso Lobby. En zo kan ik doorgaan. Nana Ohema. Nana Brewa heb ik lang niet gehoord. Maar ik weet dat ze er is. Meneer Kriton, hoe gaat het? Mille Spekki. Broeder Frits en zuster Ifna, hoe gaat het met jullie? Ba Nancy, hoe gaat het met u? Ik heb u lang niet gehoord. Meneer Viva René, hoe gaat het met u? En zo kan ik doorgaan, want ik ken niet alle namen hoor. Mevrouw Kreesburg, hoe gaat het met u? En zo, ik hoop dat ik mevrouw, ik heb een collega die zo heet. Mevrouw Seedorf, hoe gaat het met u? Die mevrouw uit Purmerend die vaak belde, hoe gaat het met u? Broeder Ruben, achter de schermen, hoe gaat het met u? Oom Robbie, hoe gaat het met u? Meneer Seder, Humphrey, hoe gaat het? Het mag stil zijn. Ik vind het niet erg, hoor. Ik vind het helemaal niet erg dat het vandaag misschien niet gaat zoals... Ik had het niet in mind. Dat het mensen moeten bellen. Zolang Gods woord in uw huiskamer komt. In uw hart. Zolang u de waarheid hoort. Dan maakt het vrij. En dan word ik verlost, want ik breng het woord. En ik wil niet alleen het woord brengen. Ik ben ook een dader van het woord. We moeten daders van Gods woord zijn. En daarom is het belangrijk dat we de Heere dienen in alles.

Inderdaad, er is niets wat mijn God niet kan doen. Er is niets wat mijn God niet kan doen. En daarom bemoedig ik u. Geef niet op. Wilma, goedemorgen. Bedankt voor je groet. Oh. Ik krijg weer een ander mooie tekst. Wie alles in Gods handen legt, zal uiteindelijk Gods hand in alle dingen zien. Amen. Het is geen leugen, het is de waarheid. Als je alles in Gods handen legt, zal je Gods hand in alles zien. En ja, denk je dat er geen problemen gaan zijn? Er gaan problemen zijn, want dat is geloofsbeproeving.

Dat is geloofsbeproeving. Op dit moment, zoals ik hier zit, ga ik door een geloofsbeproeving. Maakt het me minder? Maakt het me zielig? Maakt het me... Ja, ik weet het niet. Als ik je niet zeg, weet je het niet, toch? Maar God is groot en zeer te prijzen. God is groot en zeer te prijzen in alles. De Heer wil dat we de waarheid spreken. De Heer wil dat we zuiver van hart zijn. Dat we te alle tijden een vredestichter zijn als het van ons afhangt. Ten alle tijden een vredestichter moeten zijn als het van ons afhangt. Dat geeft aan dat je geen invloed hebt hoe een ander reageert. Jij moet het voorbeeld zijn. Ik moet het voorbeeld zijn. Ik. Niets anders. Laten we zuiver zijn, lieve mensen. Ik zeg het niet omdat ik het niet doe. Ik doe het. En ja, word ik altijd begrepen? Nee, ik word niet altijd begrepen. Maar het is belangrijk dat we zuiver van hart zijn. En voor iedereen die op vakantie is. Mevrouw Riedewald, goedemorgen. En iedereen die luistert. Alle stille luisteraars. Bedankt dat jullie luisteren. Dat jullie onderwerp, stof tot praten hebben. Meneer Vrij en echtgenoten, goedemorgen. Dank jullie wel voor jullie support, voor jullie gebeden. En zo kan ik doorgaan. Ik wil God danken voor mijn werkgever. Die zal het deze maand heel erg zwaar hebben. Afgelopen maand zullen ze het heel zwaar gehad hebben. Maar ik dank God dat ze hun best gedaan hebben. Wat ze konden redden, hebben ze kunnen redden. Zonder om in de details te treden. Ik dank God voor de leiding van de school. Ik dank God dat hij zijn kennis in zich heeft gegeven om accuraat te kunnen handelen. En ik bid God dat de mensen die om wat voor reden daar ook geraakt zijn van de maand, Vader, dat u met hen bent. Ongeacht of ze u nou kennen of niet, Vader, dat u hen aanraakt, dat u met hen bent, dat u hen bekrachtigt. Dat is belangrijk. Het is belangrijk om een zuiver hart te hebben, geliefden. Het is belangrijk om Gods glorie te bezingen. Het is belangrijk. Ja, laten we ten alle tijde zuiver blijven. Laten we niet omkijken naar de dingen die er gebeuren. Maar laten we een zuiver hart hebben. Laten we een zuiver hart hebben. Laten we genieten van dit weekend. Iemand zegt, happy weekend. Dank u wel. Voor u ook een happy weekend, Lobby Brada. Voor u ook een happy weekend. Dank u, Jezus. Ik word hier gesommeerd om te zeggen, veel drinken, voldoende drinken en genieten van de warmte. En zo ziet u. Niet alleen wanneer de mensen bellen, maar ook de dingetjes die ik binnenkrijg. Vind ik leuk om te delen met u. Het gaat niet om de views en de like en de klokket. Het gaat om God. Ten eerste zit ik hier om God alle lof en eer te geven. Ik zit hier om God alle lof en eer te geven. Ga niet om Carmen. Ja, tuurlijk moet ik er komen zitten om het te doen. Anders wordt het niet gedaan, toch? Denk aan Tori.

Maar het gaat ten alle tijden om God. En ja, leer ik er wat van? Ja, ik leer. Ik ben er nog niet. En ook al ben ik er, zal ik nederig blijven. Mijn lop sape mi kurkuru bijing. Mijn lobby mi no lopte mi kurkuru de toon si vanaf me. Ik hou ervan om down to earth te blijven. Om geaard te blijven. Om te weten waar ik vandaan kom. Mijn wiegje is ergens begonnen. Dat plotseling... Ik is een status. Toch? Dat plotseling... Nobody can talk to you anymore. Voorheen, alles maar bij mijn kari, Carmen. Nu vind ik zo'n kari, mevrouw. Kom op, lieve mensen. Wanneer we het hebben over de dingen van God, laten we zuiver zijn. Kono de tumo fogong een predikers. Awan mofo et, awan si wecha leti atrasi yecha faya. Yecha watra. Toch? Laten we zuivere mensen zijn. Wijlen, president Felician zei dat we transparant moeten zijn. En ik moet zeggen, onder zijn leiding, ik was ietsje jonger, maar ik heb wel die transparantie gezien, gemerkt. Dat hij een trotse man was, dat weten we. Maar het is belangrijk dat we zuiver zijn. Het is belangrijk dat we ons niet laten... Like van, je hebt in sommige landen heden ten dagen, Nigeria is er eentje van, waar mensen moeten zeggen dat ze God afzweren. Dat God niet bestaat. Amen. Inderdaad, God is, ik krijg hier een mooie tekst. The Lord is always there for you. In every prayer, every tear, every season, you are never alone. En het is waar. Het is gewoon zo waar als, wat zeggen ze, een bus, no? Zo waar als een bus. Ik weet het niet of het wel klopt. Of die gezegde wel klopt. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, je bent nooit alleen. Er is een lied dat zegt, vrees niet, geloof alleen. Ja? Ik ga weer even wat voor u afdraaien.

onder dit lied ga ik u groeten in de wonderbare naam van Jezus Christus. Ik ga u groeten omdat ik weet dat er meer ruimte is. Met dit lied ga ik eruit. Odi, odi.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is Zwarte Zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Vooral op de Route du Soleil, de Gotthardtunnel en de Brennerpas kunnen wachttijden uren oplopen. De ANWB adviseert wat later te vertrekken en ook rekening te houden met bosbranden en extra snelheidscontroles. Voor volgende week zijn flitsmarathons aangekondigd. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. 50.000 hectare is daar verwoest en duizenden dieren komen nu voedsel en water tekort. Maandagochtend gaan ze de bossen in om noodvoer te brengen voor onder meer konijnen, paarden en vogels. De noodtoestand in het gebied is inmiddels opgeheven, maar volgens Animal Heroes hebben dieren juist na de branden hulp nodig. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. En straks om 12 uur start in Amsterdam weer de jaarlijkse Canal Parade. De optocht van ongeveer 80 boten vol met feestende mensen door de grachten van de hoofdstad staat dit jaar in het kader van de World's Pride. Op de Prinsengracht kan de optocht bekeken worden vanaf een tijdelijk stadion met zo'n 9000 zitplaatsen. In verband met de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn vorige week zijn er wel extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Het weer: bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. En dit was het radionieuws.
2: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

Zondag 9 augustus in Vet Warburgia, Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up.

0: ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 aan de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Het is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Maart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl.
2: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Praise NBV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Praise NBV aan de Binderij 7G in Amstelveen, uw partner in vastgoed. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
3: Zolang wij leven, leven we voor de Heer. En wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, wij zijn van de Heer. Romeinen 14, vers 8. Hierbij maken wij bekend dat van ons is heen gegaan onze zeer geliefde Yvonne Victorine Heerenveen Plet op de gezegende leeftijd van 90 jaar. Yvonne is geboren op 23 april 1936 en is heengegaan op 25 juli 2026. Dit bericht komt tot u namens Weilen haar man, Otwald Heerenveen, haar broertje Ricardo Huang, de kinderen John en diens kinderen en kleinkinderen, Melanie en diens kinderen en kleinkinderen, Peggy en Ajok, Natalie, Angela, kind en kleinkind, en Vanessa en kinderen. De uitvaartplechtigheid van Yvonne Victorine Heerenveen Plet vindt plaats op maandag 3 augustus 2026 van 1 uur tot 4 uur te De La Arena Poort, Hoornenboeg 1-1102 BK te Amsterdam. Na de plechtigheid zal Yvonne worden overgebracht naar haar geliefde Suriname, waar zij haar laatste rustplaats zal vinden. Correspondentieadres: Pleinbuurt 24H 1448 LD te Purmerend. Rust zacht, lieve vrouw, lieve moeder, lieve oma. Tot zover dit bericht van overlijden. Maart Radio condoleert de nabestaanden en wenst hun heel veel sterkte toe. En u wordt bedankt voor uw aandacht.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedemorgen, luisteraars. U bent beland in het programma Datramio Actie Onsani, verzorgd door dokter Greb, huisarts in Nederland en in Suriname. Mijn naam is Lloyd Williams. Ik verzorg de techniek voor dokter Greb. Wij bieden onze verontschuldigingen aan, want onze telefoonverbindingen laten hier en daar te wensen over. Een vraag aan de luisteraars is of als die een vraag hebben om te bellen via een vastlijn. Want met de mobiele nummers is het kennelijk niet mogelijk een correcte verbinding te krijgen. We hebben natuurlijk wel problemen met KPN hier aan deze kant. Onze excuses voor dit ongemak. We wachten op de verbinding met dokter Greb. Voor de duidelijkheid, ons telefoonnummer is 471-4291. En Mart is te beluisteren via Caribbean FM, Salto en de Ether op 107.9. En verder op www.radiomart.nl.

Dus nogmaals, luisteraars, voor de duidelijkheid. Probeert u maar te bellen met een vast nummer. Ik weet vandaag de dag dat heel veel mensen geen vast nummer meer hebben. Maar het spijt ons hierom. Het is niet anders. KPN laat ons bij deze in de steek.

Luisteraars, goedemorgen. Dit is Tagremio Action Sani. Gepresenteerd door Dr. Grip, huisarts in Nederland en in Suriname. Ik heb Dr. Grip aan de lijn. Goedemorgen, dokter.

luisteraars. Luisteraars. Onze verontschuldigingen voor het technisch ongemak. Door onze storing met onze telefoonverbinding is het niet mogelijk om het programma Datra Mio Action Sani voor te zetten. Het voorstel van dokter Greb is om deze opname te maken en te zenden naar de studio en op een ander tijdstip uit te zenden. Sorry voor dit ongemak, luisteraars. Ik zal u voor de rest wat muziekjes laten horen.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Wildberries is door een reeks van Oekraïnse droneaanvallen inmiddels 10% van zijn opslagruimte kwijtgeraakt en zit naar verluid nu in geldproblemen. Het bedrijf verwerkt 20 miljoen bestellingen per dag en een faillissement zou ook voor banken gevolgen hebben. Oekraïne zegt dat de webwinkel zou helpen bij de bevoorrading van het Russische leger, maar Moskou ontkent dat. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. In ramen zijn gaten te zien en de politie heeft op straat 10 kogelhulzen gevonden. Er is vermoedelijk een automatisch vuurwapen gebruikt. Bij de schietpartij aan de Lange Zandtolweg zijn vermoedelijk 2 verdachten betrokken die er op een scooter vandoor gingen. De politie is naar ze op zoek. Op X wordt om camerabeelden gevraagd. Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is Zwarte Zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Vooral op de Route du Soleil, de Gotthardtunnel en de Brennerpas kunnen wachttijden uren oplopen. De ANWB adviseert wat later te vertrekken en ook rekening te houden met bosbranden en extra snelheidscontroles. Voor volgende week zijn flitsmarathons aangekondigd. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. 50.000 hectare is daar verwoest en duizenden dieren komen nu voedsel en water tekort. Maandagochtend gaan ze de bossen in om noodvoer te brengen voor onder meer konijnen, paarden en vogels. De noodtoestand in het gebied is inmiddels opgeheven, maar volgens Animal Heroes hebben dieren juist na de branden hulp nodig. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. En dit was het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: E-leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Goedemorgen, lieve luisteraars. Het is weer zaterdag, dus ook weer tijd voor zaterdag. Doevenans op zaterdag. Mijn naam is Sander Doevenans en ik zit hier weer in het zonnige studio van Radio Mart. En uiteraard deze keer niet alleen. Ik dacht, het is zo lang geleden. En anders spreek ik deze man nooit, want hij is veel te druk natuurlijk met alles wat hij doet voor de partij, voor het stadsdeel. Meneer Heuvel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, mevrouw Doevenans.
0: Hoe is het met jou?
1: Ja, goed. Ik doe even mijn koptelefoon af, want die stoor er maakloos.
0: Nou, vooruit de waar.
1: Ik ga goed. Ik ga hartstikke goed. Ik ga het met jou?
0: Ja, nou, de zon schijnt.
1: Ja, dat is wel heel generiek. De zon schijnt. Dus dan gaat het goed? Ik heb geen idee. Nou ja, in ieder geval, met mij gaat het goed. Ik heb je al een tijdje niet gezien.
0: Ja, jouw microfoon doet het helemaal niet zo goed.
1: Oh?
0: Even kijken, als jij nou eens een andere kiest.
1: Zou ik eens een andere kiezen?
0: Kies maar een andere, ja. Kijken of dit wat wordt. Want anders kunnen die leuke luisteraars je niet horen.
1: Is dit beter?
0: Vertel eens wat.
1: Nou, dit. Is dit beter?
0: Nee.
1: Het lijkt alsof er een echo zit.
0: Ja, er zit een echo, maar dat komt omdat hij nu gewoon van de ruimte pakt. En dan mag je een rondje doen, kijken of die andere het doet. Ja. Heb je meteen je steps gemaakt?
1: Hallo, hallo. Hoor je me beter zo?
0: Nee, is er. Ja, maar ik ben wel te horen, ja.
1: Dat is wel gek.
0: En
1: hier dan?
0: Even kijken.
1: Kun je mij hier horen? Hoor je me hier beter?
0: Nou, anders kom je even gezellig met de stoel bij mij zitten. Ja, doen we dat?
1: Ja, zeker.
0: Ja, kom maar. Jij kent deze tafel toch maar als ze iemand van stoel hebben.
1: Ja, goed. Ik ga er eventjes bij staan.
0: Oké, maar dan moet je aan de eer staan, hè? Jeetje. Nou, hoe is het met jou, meneer Heuvel?
1: Ja, goed. Hartstikke goed eigenlijk. Ik ben enorm aan het genieten van het weer. Ik heb gisteren 2 uur lang

0: hier in de studio gezeten met Bijlmer in Zeit en ons programma gehad. Dat was ook erg leuk.
1: En waar hadden jullie het over gehad?
0: Oh, we hebben het over zoveel gehad. Het is echt, wij zijn zo breed georiënteerd.
1: Oh ja.
0: Dat is echt niet normaal. Het gaat echt over van alles. En het is zo diepgaand. En het is zo interessant.
1: Het is een soort zomergasten, maar dan anders.
0: Maar dan met tempo.
1: Met tempo, ja.
0: Wat vond je overigens van zomergasten?

0: Ja, ik kan er niet naar luisteren.
1: En wat is dat dan? Nou, is dat omdat mannen niet naar een vrouwenstem kunnen luisteren?
0: Ja, nee, daarom heb ik ook een hekel om naar jou te luisteren.
1: Uh-huh.
0: Nee.
1: Heb ik ook hoor.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: En toch hebben we luisteraars.
0: In best veel ook.
1: Ja.
0: Nee, dat heeft te maken met het feit dat Janine Abbring gewoon er niks van kan.
1: Ah.
0: Nou, nee, dat vind ik.
1: Ja?
0: Ja, dat vind ik echt. En volgens mij is het een topwijf, weet je wel. Volgens mij is ze hartstikke aardig en leuk en lief en zo.
1: Ja, ze doet natuurlijk ook de regie voor Lubach.
0: Ja, ik weet niet of dat
1: of de regie of eindproductie of
0: dus ze is waarschijnlijk heel goed in iets. Maar in interviewen vind ik haar gewoon slecht.
1: Want wat vond je, even, maak het even concreet, storend. Wat zag jij dan bij het interview met Peter, wat je dacht?
0: Nou, wat ik eerder heb gezien bij haar, is als zij met iemand in gesprek is, dan is het net alsof ze niet naar de antwoorden luistert van haar gast.
1: Dus je vindt eigenlijk dat je dan zit je te luisteren en denk je, vraag door.
0: Ja, inderdaad, van de logische vervolgvraag over de verdiepende zou zijn, of daar wil ik meer van weten. En zij zit heel erg in haar... Eigenlijk, ze schijnt een goede regisseur te zijn, zeg je net. Heel erg in haar eigen geregisseerde verhaal. Dus ze heeft 10 vragen bedacht en die gaat ze stellen.
1: Oh ja.
0: En dan voelt het zo onnatuurlijk dat ze begint met een volgende vraag.
1: Ze floot niet mee met wat
0: dat.
1: Er gebeurt.
0: Ik mis dat.
1: En wie, want keek je de andere zomergasten ook altijd?
0: Niet altijd.
1: Maar zou maar zeggen, andere presentatoren?
0: Ook een vrouw, Hanneke Groenteman. Die vind ik fijn.
1: Ja.
0: Ik kon ik altijd goed naar luisteren.
1: Ja.
0: En die snapt het ook gewoon.
1: Ja.
0: Die vond ik altijd wel.
1: En dat doe je even om aan het geeft je geen...
0: Masochinist
1: of zo bent.
0: Machinist bent. Ja, nee, natuurlijk. Nee, Hanneke Groenteman was top. Nee, Hanneke Groenteman was top. Die was gewoon ook echt bijzonder goed, vond ik. Ik vond haar eigen programma ook altijd heel erg goed. Maar,
1: Ken je dat programma ook van haar zoon?
0: Met, ja.
1: Hoe vind je dat met die Ros?
0: Met Marcel van Roosmalen.
1: Ja,
0: leuk. Ze zijn natuurlijk gewoon een beetje off-kilter. Ze zijn gewoon raar en een beetje obscuur en een beetje gek. En daar hou ik wel van. Ik mis dat sowieso. Ik mis sowieso wel een beetje het VPRO-gehalte van de jaren 90 op tv.
1: Och, dat was leuk.
0: Dat was toch leuk?
1: Villa Achterwerk.
0: Jiske Vet.
1: Purno, Rembo.
0: Ja, dat mis ik sowieso wel een beetje op tv. Ja. Dus dat is wel echt jammer. Maar goed, nog even terug naar Janine. Want Janine die zit al langer in mijn irritatiezone. Oh. Want zij heeft... je weet, ik ben nogal een fan van Barack Obama.
1: Zeker, ja. Daar hebben we heel veel gesprekken over gehad.
0: En niet altijd hele...
1: Nee,
0: maar Barack is wel mijn held.
1: Ja.
0: En die kwam naar Nederland. Die is wel eens in Nederland geweest, maar die was toen, ik denk een paar jaar geleden...
1: Oh ja, daar ging jij naartoe.
0: Daar ben ik naartoe geweest.
1: Ja, dat weet ik nog.
0: En dat was in de Ziggo.
1: En zij was de interviewer.
0: Ja. En dat heeft ze zo verpest. Eigenlijk op deze manier. En het grappige is, want het was live. En dan zit je op een podium met Obama. Ik kan me voorstellen dat het als presentator gewoon indrukwekkend is. Dat heeft ze volgens mij de dag daarna of de dagen daarna ook wel in de media gezegd. Door in de krant ergens of zo. Maar zelfs Obama werd ongemakkelijk van haar.
1: Echt? Ja. Want haar appte je daarna...
0: Nou goed, ik had hem daarvoor al even gebriefd van het woord Janine. Nee.
1: Beware.
0: Beware inderdaad. Nee, zij is gewoon onhandig, ongemakkelijk. En je zag het ook aan hem en hij voelde zich heel gelijk. En je zag hem ook echt zo. En hij zei ook letterlijk van, oh jeetje, ik krijg niet eens de kans om even een normaal antwoord te geven. Dat zei hij ook letterlijk gewoon.
1: Oh.
0: En het gewoon. Anyway.
1: Ja.
0: Nou, genoeg over Janine, hè?
1: Mensen hoeven dus, als je het niet hebt gekeken, niet terug te kijken, zou te horen.
0: Nou ja, kijk, Peter Pannekoek is nog best wel een interessante gast, denk ik. Tenminste, interessant, maar die is best wel leuk om naar te kijken. Probeer het. En misschien heb ik het wel helemaal mis. En misschien ben ik wel bevooroordeeld, omdat ik zo'n hekel heb aan vrouwen. Ik bedoel aan Janine. Nee, maar dat kan. Maar ik vind het maar zwaar. En het is al 3 uur durend, dat programma, hè?
1: Ja.
0: Realiseer je dat ook? Het duurt al 3
1: uur. Ja, je moet echt wel diepgang krijgen. Wil je dat dan ook volhouden om naar te luisteren?
0: Ja, en het schijnt dat het in het laatste half uur of zo, dat het net goed kwam. Dat het toch nog een soort van een Maar toen was ik al afgehaakt.
1: Toen ging ze wel de diepte in.
0: Dat schijnt, dat hoor ik. Ja. Nou, niet de diepte.
1: Maar ik denk dat bij Peter natuurlijk ook moeilijk is, omdat hij zo overal grapjes over maakt, om door die, dat masker van ik ben grappig en ik heb geen gevoel, althans ik stel me minder snel kwetsbaar op.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk lastiger om te interviewen dan iemand die wat meer open is.
0: Nee, absoluut. Maar goed, je zit daar als interviewer. Dat is zeg maar ongeveer de job. Dat hoort er wel een beetje bij. Ja, en je hebt mensen die zijn wat uitdagender. Ik bedoel,
1: Weet je wie ik vroeger heel eerlijk... Of nou, ik weet niet hoe... Ik heb hem nu al heel lang niet gezien. Ik ben ook even zijn naam kwijt. Maar die man die altijd college tour presenteerde.
0: Twan Huis.
1: Ja.
0: Oh, echt?
1: Oh, ik ben dus één keer in zo'n, met zo'n programma gegaan. Want toen gingen ze Ayaan Hirsi Ali. En toen had ik allemaal vragen en de hele tijd. Maar hij koos.
0: Was daar ook even?
1: Ik was daar. Oh. Je moet dus ook van tevoren je vragen dan doorgeven en zo. En ze kozen dus de hele tijd. Want ik zou natuurlijk hele kritische vragen stellen. Want ze staat natuurlijk niet op mijn fanlijstje.
0: Nee.
1: En toen werden er alleen maar mensen steeds gevraagd die iets leuks gingen vragen.
0: Ja.
1: En ik vond ook dat hij ging ook helemaal niet
0: door.
1: Nee, totaal niet. Het was gewoon een soort gezellig gesprek.
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik ook heel irritant om uit te kijken.
0: Ja, dat vind ik ook lastig inderdaad. Dat je, nou ja, eigenlijk dat je een gast hebt uitgenodigd en alleen maar preek voor eigen parochie en dat je er een gezellig feestje van wil maken. En volgens mij is dat wel de taak van iemand, zeker bij een publieke omroep, om kritisch te zijn.
1: Zeker.
0: Om alle kanten te belichten.
1: Ja,
0: ja,
1: om
0: lastig
1: gewoon
0: is
1: echte
0: dat.
1: Journalistiek te bedrijven.
0: Ja.
1: Ver te zoeken tegenwoordig.
0: Ja. Nou, dat dus ja, daar had ik moeite mee. En voor de rest heb ik ook hele leuke dingen. Ik bedoel, wat denk je van Kwaku?
1: Ja, ben je al geweest?
0: Ja, natuurlijk.
1: Was het leuk? Want hoe voelt het als de laatste keer?
0: Niks aan. Nee, superleuk en Kwaku is geweldig en we hebben geweldig weer. Dus ik ga vandaag en morgen, ik zou willen zeggen, moet je eigenlijk eens verplichte kost.
1: Mm-hmm.
0: Laatste keer van deze editie, maar mogelijk ook gewoon de allerlaatste keer ooit.
1: Ja.
0: Dat vind ik wel een ding.
1: Ja.
0: Ja.
1: En merk je dat ook als je er bent?
0: Nou, op het terrein zelf niet echt hoor, maar... Nee, want er is eigenlijk niks anders. Het is gewoon weer dat leuke, mooie festival waar je gewoon thuis voelt en welkom voelt. En dus dat is helemaal top. Alleen, ik heb natuurlijk met meerdere mensen gesproken. We hebben het er gisteren in de uitzending ook weer even over gehad. Maar ook vorige week Yvette Foster hier aan tafel gehad bij ons. Mm-hmm. Ja, want het gaat gewoon heel moeizaam op dit moment. En eigenlijk al jaren met de organisatie. En de vraag is, kun je... Ja, wat is de prijs van zo'n festival? Nou, het organiseren kost 4 miljoen. Dat is de begroting. Ze krijgen het eigenlijk maar mondjesmaat rond. Dus ook met een verhoging van van de subsidie. Dat was rond een ton, dat is verhoogd naar 350.000.
1: Mm-hmm.
0: Goed, 4 miljoen, dan betekent dat je een subsidie hebt van minder dan 10%.
1: Ja.
0: Nou goed, dan kun je zeggen, dat is toch best veel geld, 4 miljoen. En daar moet je toch een hele hoop van kunnen doen. Ja, dat hebben ze niet. Dat kost het gewoon.
1: Ja.
0: Het is niet zo dat ze 4 miljoen hebben. Dat kost het gewoon. Dus ze moeten overal geld vandaan halen om dat te fixen. En dat lukt tot nu toe redelijk. Maar het is ook een heel groot risico. Want een keer een slecht weekend. Qua regen, qua weer. En ze maken kosten.
1: Ja.
0: En dan kost het ze geld. Ja, dat kan eigenlijk helemaal niet. Dus de oproep is... Heineken Kwaku Festival. Waarom niet? Het Parbo Kwaku Festival.
1: Jij denkt gewoon meer sponsoren.
0: Nou, gewoon één grote goede sponsor. Ja. Die is een naamgever. Waarom zou dat niet kunnen? Die gewoon zegt, ik doe 2 miljoen, 1,5 miljoen. Oké, misschien 1 miljoen. Maar 1 miljoen moet kunnen. Dan wordt het gewoon het Heineken Kwaku Festival.
1: Moet het dan niet Bacardi of zo zijn?
0: Want?
1: Voor de bako's.
0: Sure. Nou ja, Parbo. Dat zou heel goed kunnen. En Parbo valt onder Heineken. Dus dat zou prima kunnen. En dan heb je in ieder geval een groot deel van de kosten heb je getackled. Natuurlijk heb je dan nog steeds de subsidie nodig van de gemeente. Ik bedoel, alle vergunningen.
1: Maar goed, zijn ze daar niet ook al jaren aan het
0: natuurlijk,
1: proberen?
0: Natuurlijk, maar met sponsoren denk ik onvoldoende. Ik denk dat er echt nog wat winst te behalen valt. Ze hebben echt wel wat sponsoren die wat bijdragen, maar dan gaat het over een keertje 20, misschien 50.000 euro.
1: Oh ja.
0: Ja, dat is in de marge voor zulke bedragen, weet je wel. Dus nee, er moet echt gewoon een bedrijf, een organisatie komen die dat heel groot wil. Of, en wat natuurlijk ook zou kunnen, ja, je verwacht het niet, Maar dat de gemeente gewoon zegt, nou, wij vinden dit zo belangrijk. Wij vinden dit cultureel erfgoed. Wij vinden dit voor Zuidoost.
1: We dragen meer bij.
0: We dragen iets meer bij, omdat we zien wat het belang is. En als je dan nadenkt over ongelijk investeren voor gelijke kansen. Als je nadenkt over...
1: Nationaal programmagebied.
0: Exact. Dan zou je kunnen denken, nou, voor Zuidoost... En de grootstedelijke functie die het ook echt heeft. Het verbinden en het...
1: En de vastgoedpartijen?
0: Ja, wacht nog even. En het samenbrengen van zoveel verschillende mensen... Dat is ons wat waard.
1: Ja.
0: Ik bedoel, er gaan zoveel middelen en zoveel geld naar projecten.
1: Hoor ik een initiatief voorstel?
0: Zeker. Projecten om dit te realiseren. Nou, ik zou zeggen, doe daar wat minder van en doe dan iets met dit, want hier heb je het al. Ik bedoel, gooi nou niet weg wat je al hebt. En dit is gewoon de moeite waard. En er wordt ook nagedacht over een andere organisatie, want dat kan ook. De Krakoer-organisatie zegt die erachter zit, hè. Dat zijn Yvette Forster, Vincent Soekra en nog twee mensen. Uh-huh. Dat je zegt, nou, dan stoppen jullie toch en dan zoeken een andere organisatie. Maar die moeten het dan wel weer opnieuw gaan doen.
1: Ja.
0: Dan moet je ook maar weer... hopen en zien dat het gewoon op die manier wordt uitgevoerd zoals het nu wordt uitgevoerd. Het is gewoon een succes. En tuurlijk is het commerciëler geworden. Tuurlijk. Maar vroeger stond je tot je enkels in de blubber als het had geregend. Nu loop je op vlonders. Vroeger kon je als vrouw bijna niet naar de wc. Nu heb je gewoon keurige nette toiletten. Ik bedoel, beveiliging.
1: Mm-hmm.
0: Hoeveel vechtpartijen en zelfs bedreigingen met vuurwapens en alles er zijn geweest in het verleden. Op het veld. Ja,
1: dat is al heel lang niet meer.
0: Dat moet ook wat waard zijn. Je kunt ook gewoon veilig met je familie, ouders, ouderen, opa's en oma's en kinderen gewoon het terrein op. En het is gewoon super relaxed. Nou, dat is wat waard. Dus ja, en dan inderdaad, een sponsor, dat zou top zijn. Maar misschien moet de gemeente gewoon zeggen, nou, we maken er in plaats van 350.000, maken we er 7 ton van of zo. Verdubbelen we.
1: Ja.
0: Dat zou denk ik al wel wat uitmaken.
1: Oké.
0: Denk jij?
1: Ja, dat klinkt als een goed plan. En ik denk sowieso die sponsoren erbij. Want uiteindelijk wordt natuurlijk ook heel veel gekocht, gegeten, gedronken.
0: Ja, natuurlijk. Als stel een Heineken zou dat doen. Ik bedoel, dan zorg je dat alle standhouders bij jou inkopen.
1: Ja. Maar goed, ik vind ook nog steeds de vastgoedpartijen.
0: Ja.
1: Die natuurlijk gewoon investeren in Zuidoost. Maar daar natuurlijk ook flink op verdienen. Want er zit natuurlijk altijd rendement op.
0: Ja.
1: Ja, dit is natuurlijk ook wel waarom Zuidoost booming is om te gaan wonen. Omdat het gewoon zoveel heeft.
0: Ja, zeker.
1: Dus dat zijn natuurlijk ook partijen die best bij kunnen dragen.
0: Ja, nou, dat zou best kunnen. Alleen ik weet niet of het... Kijk, wat je eigenlijk wil, ik denk dat het handiger is. Of je moet een club van 100 bedenken of zo. Een club van 100 sponsoren. Die allemaal, 10.000 doen of zo. Zit je ook op een miljoen, hè? Maar je kunt ook bedenken dat je misschien gewoon één hele grote goede sponsor hebt.
1: Ja, maar ben je meteen klaar.
0: Dan dat geeft ook een soort van een rust en duidelijkheid en ook continuïteit. Ik bedoel, elk jaar weer opnieuw moeten vechten voor een vergunning met onzekerheid of je hem wel krijgt. Nou, in principe als je een bestaande organisatie bent, je doet het al jaren, zit er wel wat continuïteit in en dan zal je het wel goed doen. Maar dan nog, er zit altijd een element van, we moeten het maar weer even afwachten. Stel je voor dat het misgaat. Ja, je wil gewoon duidelijkheid de komende 5 tot 10 jaar.
1: Ja.
0: Dus ja, ik zou zeggen, mensen...
1: Gaan.
0: Als je het niet al van plan was, ga vooral straks naar Kwaku.
1: Ja, gezellig.
0: Geniet ervan.
1: En verder. Want het is nu reces.
0: Ja.
1: Want dit klonk heel politiek. Dus je laat het toch niet los.
0: Nou, nee, niet politiek. Nee, dit is echt mijn persoonlijke mening ook echt.
1: Ja, nee, tuurlijk. Maar dit is natuurlijk ook gewoon een politicus die al nadenkt, hoe kunnen we dit fixen?
0: Ja, nou, ja, precies. Ja, hoe kunnen we dit fixen?

0: mensen. Nou ja, inderdaad. En ik ben wel bezig. Ik ben wel van plan om daar iets voor uit te schrijven ook. Want dat moet gewoon persoonlijk verder. Joh, het gaat zo lekker. Ik ben zo lekker aan het trainen. Dat wil je niet weten.
1: Oh jeetje.
0: 5 keer in de week.
1: Zo.
0: Ja, dat is echt niet normaal. En maar, ik dwing mezelf om het weekend even rust te houden. Ik
1: zit, want je wil dan ook gewoon.
0: Ach, het is niet normaal.
1: En dan fitness?
0: 3 keer in de week fitness en dan 2 keer tot 3 keer, dus 5 tot 6 keer in de week, 2 tot 3 keer in de week conditie met een balletje. En dan neem ik een paar balletjes mee en dan ga ik naar een voetbalveldje. En dan ga ik eerst wat loopwerk in conditie doen en dan ga ik daarna lekker voetballen. Ik ben topfit.
1: Wauw.
0: Zeg, maar zie ik er niet fit uit?
1: Nou, je ziet er heel fit uit.
0: Dank je,
1: ja.
0: Dank je. Want ik ben ook heel fit.
1: Ja.
0: Had ik dat al gezegd?
1: Ja, maar dat was je toch eigenlijk al?
0: Nou, wel binnen een bepaalde bandbreedte. Maar ik ben zit nu wel aan de lean.
1: Dus jij dacht, Gordon die is aan het trainen voor de Mens Health. Toen dacht jij, hey, sorry, maar als de wereld er zo uitziet, dan ga ik 5 tot 6 keer, want het kan toch niet zo zijn?
0: Ik heb Gordon niet gezien, maar ik kan je nou zeggen dat ik op een slechte dag beter is dan Gordon op zijn best.
1: Nou, ik moet zeggen, ik zag hem toevallig in mijn tijdlijn voorbij komen. Ik dacht, is dit nou AI?
0: Ja, zag hij er zo goed uit?
1: Ja, hij had een t-shirt aan, maar gewoon, wat je, dan zie je toch de contouren.
0: Nee, maar had hij niet shirtless? Hij was gewoon shirtless, hoop ik.
1: Nee, want dat is natuurlijk pas op die cover, toch?
0: Ja, maar je ziet hem dus niet.
1: De cover is nog niet.
0: Hij zit in het proces.
1: Ja, okay, maar gewoon, okay. Je dacht, het is gewoon een halve Gordon weg.
0: Wauw.
1: Ja.
0: En dat is best veel.
1: Ja.
0: Dat is best veel, Gordon.
1: Bizar, toch?
0: Ja, wat een aparte knakker is dat.
1: Ja.
0: By the way, over Gordon gesproken, B&B voor liefde.
1: Ja, ik loop heel erg achter.
0: Wat zeg jij nu?
1: Ja, ja.
0: Weet ik meer dan jij?
1: Jij weet meer dan ik.
0: Ik heb, oké. Okay.
1: Ja, dat kwam ook een beetje omdat ik afgelopen winter, was ik begonnen met Winter van Liefde. Nou, dan had ik natuurlijk al gezegd dat altijd een beetje de rip-off is van B&B, waardoor het minder leuk is. Maar deze keer kwam ik er niet doorheen, waardoor ik eigenlijk deze zomer dacht, ga ik me er weer aan wagen?
0: Oh.
1: Toen ben ik wel begonnen, dus ik heb wel alle kandidaten gezien en hun eerste gasten.
0: Ja.
1: Maar verder nog niet.
0: Oké, okay. Nee, ik ga je ook niet bijpraten. Oh. Maar, nee, maar, ik,
1: maar jij bent helemaal bij.
0: Nee, helemaal niet. Ik kijk dus helemaal niet. Ik heb twee of drie stukjes gezien voorbij zien komen. Ja, het is wel fascinerend.
1: Ja, maar het blijft gewoon fascinerend om die mensen te zien met hun. Ik heb wel eentje gezien, was een oudere man in de 70 of zo. Voordat het begon had hij al een. Die woont op Curaçao.
0: Oh ja, ja, ja, ja.
1: Voordat het begon.
0: Pak toch even een stoel.
1: Ja, dat dacht ik al, hè. Hij is topfit, maar je moet toch af en toe even zitten. Had hij al een feest op het eiland gegeven als een vrienden en familie van. Ja,

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Uit Spanje en Frankrijk komen voorzichtige, hoopgevende berichten. In de Gironde is een grote bosbrand onder controle en bijna 200.000 mensen mochten gisteren terug naar huis. In Spanje is de nationale noodtoestand inmiddels opgeheven en zijn de branden rond Madrid vrijwel uit. In Griekenland, rond Athene, zijn sinds gisterochtend juist meer dan 70 nieuwe bosbranden uitgebroken. Die verspreiden zich snel door de harde wind. Bewoners worden daar geëvacueerd. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Wildberries is door een reeks van Oekraïnse droneaanvallen inmiddels 10% van zijn opslagruimte kwijtgeraakt en zit naar verluid nu in geldproblemen. Het bedrijf verwerkt 20 miljoen bestellingen per dag en een faillissement zou ook voor banken gevolgen hebben. Oekraïne zegt dat de webwinkel zou helpen bij de bevoorrading van het Russische leger, maar Moskou ontkent dat. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. In ramen zijn gaten te zien en de politie heeft op straat 10 kogelhulzen gevonden. Er is vermoedelijk een automatisch vuurwapen gebruikt. Bij de schietpartij aan de Lange Zandtolweg zijn vermoedelijk 2 verdachten betrokken die er op een scooter vandoor gingen. De politie is naar ze op zoek. Op X wordt om camerabeelden gevraagd. En op een strand bij het Siciliaanse Ragusa is een chaos ontstaan toen daar ineens bijna 700.000 euro aan contant geld in zee bleek te drijven. Het geld kwam van een motorboot uit Malta die door pech richting de kust dreef. De 3 opvarenden zijn aangehouden. De politie zet het strand af en verzamelde uiteindelijk met hulp van strandgangers 656.000 euro. Het geld is in beslag genomen en waar het precies vandaan komt wordt nog onderzocht. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. En dit was het Radio Nieuws.
2: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Hey!

2026. Instap 3 uur, afvaart half 5. Terugkeer 10 uur 's avonds met Corona Band. Sabaku, Big Time, DJ Faceface en MC Sitlid. De hardste VIP aanwezig. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum. Bel voor VIP Krapjes op 06840-47885 of 0652-696322. De Ruiterkade, 414 achter Amsterdam Centraal Station. Boottochtkaarten in de voorverkoop, €50. Haal ze op de volgende adressen. Nieuwdraver, Ricardo Eethuis, Story Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa, Patteke en Billboard Rotterdam. Of haal ze online op everbright.nl. Stampoe Koekeroe voor Edjes Family Kitchen. Bekend van de heerlijke bami, moxa lazy, de sweet soepoe, saté, vers gebakken vis, heerlijke barbecue en nog veel meer. Zondag 30 augustus, hard sommerboottocht. Orga, de Gentleman Party Service. After Kwaku Party. Zondag 9 augustus in Vet Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Jan Kosje.

0: ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 aan de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Het is maart.

0: Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Maart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dicen.
1: In liefdevolle herinnering, Saskia Gordon zorgvol. Wees niet bang, want ik ben bij je. Wees niet ontmoedigd, want ik ben bij God. Jesaja 41, vers 10. Met groot verdriet, maar dankbaar voor alle mooie herinneringen die wij met haar hebben mogen delen, geven wij kennis van het heengaan van Saskia Gordon zorgvol. Geboren op 29 oktober 1973 en overleden op 29 juli jongstleden. Saskia was een liefdevolle, warme en bijzondere vrouw. Haar glimlach, haar kracht en haar liefde zullen voor altijd voortleven in de harten van iedereen die haar heeft gekend. We zullen Saskia gedenken in een Singinitti op donderdag 6 augustus van 7 uur tot 10 uur op het adres Meijerhof 404 in Amsterdam Zuidoost. We nemen afscheid op vrijdag 7 augustus van 12 uur tot 2 uur in het uitvaartcentrum Dela, Hoornenboeg 1 in Amsterdam Zuidoost. Aansluitend wordt Saskia naar haar laatste rustplaats begeleid op de begraafplaats Westgaarde, ook Meerweg 275. Dit bericht komt van haar zeer bedroefde familie, echtgenoot Clyde Zorgvol, kinderen Shanisa en Kenson Conrad, moeder Anita Marcus, broertje Marinho Gordon, zusje Cindy Gordon Arthur, broertje Ryan Gordon en de families Zorgvol, Gordon en Marcus. The love you gave became the strength we keep. Mart Radio condoleert de nabestaanden van Saskia Gordon Zorgvol. Dit

0: belangrijk vinden, is dat het geen Google Maps wordt. Want iedereen weet dat wanneer je Google Maps opent, degene die het meeste betaalt staat altijd bovenaan. En daar gaan we dus helemaal niet vanuit. En wat voor ons belangrijk is, is dat het juist zo laagdrempelig mogelijk wordt. Dus we hebben 4 talen, we hebben het in Nederlands, Engels, het Spaans en het Arabisch. Daarnaast willen we ook dat er, en daar zijn we nu ook al mee bezig, een spraakfunctie komt. Omdat ja, je hebt ook genoeg laaggeletterde mensen die helemaal niet eens gewoon kunnen schrijven.
1: Dus als je niet goed kan schrijven.
0: Nee, kan je gewoon spreken en dan wordt er ook terug gesproken.
1: Want dat is echt fijn.
0: Ja.
1: Maar dan word ik ook lui.
0: Maar dat mag, dat mag.
1: Alles met voice memo.
0: Ja. Nee hoor, ik bedoel, het gaat niet om lui, het gaat om het gemak. Ja. Maar vooral ook gewoon mensen die echt niet kunnen schrijven, dat ze ook gewoon mee kunnen doen. Dat is voor ons het allerbelangrijkste. En er komen ook testfases, dus dat we ook gaan kijken of het... echt ook in het gebruik goed gaat. Want we kunnen wel denken van, nou, dit is leuk. Maar als het in het gebruik niet goed overkomt, dan moeten we gewoon toch dingen gaan aanpassen. Dus er komen ook verschillende testfases.
1: Okay. Dus als ik het goed begrijp, is die zoekmachine dat bijvoorbeeld dat je zegt van... ik weet niet waar een... even kijken. Een apotheek is.
0: Ja, precies.
1: Waar zitten alle apothekers in... Amsterdam Zuidoost.
0: Precies.
1: En dan kan je apotheek typen.
0: Ja, of je kan het zeggen.
1: Of het zeggen, inspreken.
0: Ja, ja.
1: En dan komen alle adressen komen dan naar voren.
0: Ja.
1: Op een plattegrond? Of hoe ziet dat eruit?
0: Op een plattegrond. Het is een plattegrond, maar we zijn ook bezig met in te bouwen dat je dus, stel je voor, je wil binnen een straal van 2 kilometer bijvoorbeeld een apotheek of wat dan ook. Dus dat je ook kan aangeven binnen welke straal je wil gaan zoeken. Dat vinden we ook belangrijk. Dat je gewoon zo dichtbij mogelijk dingen kan vinden. En als het er niet is, dan willen we ook gaan kijken naar bepaalde zaken. Dus stel je voor, want eigenlijk toen, heel kort, toen ik begon met deze map, hadden we als voorbeeld de culturele landkaart die Cultureel Zuidoost heeft gemaakt. En toen we daarmee waren begonnen met die kaart maken, kwamen we dus tijdens het maken erachter dat er hier in Gein en in Vensterpolder gewoon helemaal geen cultuur is. Gewoon niks.
1: Oh.
0: En
1: dat verbaast me eigenlijk.
0: Daar kom je pas achter wanneer je dus die kaart hebt gemaakt. Want allerlei dingen popten op. En dan zag je natuurlijk echt de overkill in de Amsterdamse Poort en Bijlmer Centrum. Dat was logisch. Maar dus echt zo Vensterpolder en Gein was gewoon echt helemaal niks. En dus daarom hebben we ook met elkaar gesproken met de werkgroep. Want als we dat dus nu ook zien, dat we ook echt met het stadsdeel en met de community moeten gaan praten. Van hey, het kan niet zo zijn dat er...
1: bijna niets gebeurt.
0: Precies. Dus dat we ook,
1: dat er geen movement is.
0: Nee, dus dat we dan ook dat ook echt gaan gebruiken van hey, we moeten met elkaar gaan kijken waar zijn dingen nodig. En het kan ook best wel zijn dat er op een gegeven moment, stel je voor, in de K-buurt bepaalde dingen niet meer zijn. Weet je? Want er is altijd reuring, dit en dat. Dat we ook als community met elkaar gaan kijken. Dat we als community met elkaar gaan kijken van hey, als dingen wegvallen, hoe gaan we dat met elkaar oppikken?
1: Ja, oké. Maar als ik moet denken aan de faciliteiten en organisaties die op de zoekmachine staan. Wat staat er wel en wat staat er niet?
0: We gaan starten met vooral het sociaal-maatschappelijke.
1: Ja.
0: Want we horen nu ook al van, maar kunnen we ook winkels en dat soort dingen. En we gaan wel de winkelcentra neerzetten. Maar voor ons is het wel heel erg belangrijk dat we eerst beginnen met het sociaal-maatschappelijke. Omdat we ook gewoon moeten kijken, dat we... als er bijvoorbeeld straks bedrijven of winkels...
1: Of nieuwe bewoners komen en die denken van, oké, ik weet niet waar ik moet zijn voor...
0: Nee, daarvoor is het juist, hè?
1: Ja.
0: Maar we moeten wel kijken dat... Als we commercie opkomt, hoe we dat gaan aanpakken. Omdat het in eerste instantie echt bedoeld is voor de community. Om te kijken van, hey, hoe gaan we ervoor zorgen dat zij echt een plek hebben waar heel veel dingen samenkomen. Want ook, en dat was voor mij vooral heel erg belangrijk, om te kijken hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle activiteiten en evenementen die er in de community worden georganiseerd, dat die eindelijk op één plek komen, zodat we met z'n allen kunnen stoppen om te blijven spammen in de appgroepen.
1: Ja.
0: Want dat hebben we in de loop der jaren gewoon gemerkt dat, ja, ik bedoel, ik weet niet in hoeveel appgroepen jullie zitten.
1: Weet je? Ja.
0: Maar echt, als er één ding wordt neergezet, dan kom je pop, pop, pop, pop, pop, want dan komt direct in alle 10 groepen. En dat is gewoon zo zonde, want daardoor kijkt nu bijna niemand meer in de appgroepen. En ik bedoel, ik zit zeker 10, maar omdat het zoveel is, zijn er ook gewoon heel veel evenementen die ik ook niet heb gezien. Omdat, ja, weet je, je valt over elkaar heen. Dus we willen ook heel graag dat er gewoon één plek komt waar iedereen gewoon kan kijken. En dat je dan kan zien van, hé, wat is er de komende week? En dan hopen we ook dat, want mensen moeten zich aanmelden. Dat je dan ook met elkaar gaat kijken van, oké, als er al 5 evenementen op een donderdag zijn, laten we niet nog een 6e of een 10e of een 15e erbij zitten. Want dat merk je ook op bepaalde donderdagen. Ja. Dat er dan zoveel is dat je elkaar gewoon wegconcureert. En dat is ook gewoon heel erg zonde. Ja. Snap je?
1: Ja, maar om even een bruggetje te maken. Zuidoost is wel aan het groeien. Als we het hebben over wonen.
0: Zeker, zeker.
1: Dus ja, dat er verschillende evenementen op dezelfde dag is, is dat wel erg?
0: Nou, soms zijn er echt dingen die elkaar bijten.
1: Je mag ook reageren.
2: Ja.
0: Er zijn soms echt belangrijke evenementen die op dezelfde dag worden georganiseerd. En dan is het wel zonde, want je kan jezelf niet in 3 of in 4 soms splitsen.
3: Ik merk ook wel dat heel vaak gebeurt. Dat er één bepaalde datum is waar zoveel gebeurt. En ik denk dat we elkaar door de asset mapping, door de zoekmachine, elkaar beter gaan kunnen vinden. En misschien kan dat ook wel leiden tot samenwerkingen en dat je gewoon krachten bundelt met elkaar, wie weet.
1: Zeker. Ja, want als ik een bruggetje mag maken naar charity.
2: Ja.
1: Het stukje wonen.
2: Mm-hmm.
1: Ik wil eerst even over 1 van de 11 praten. Wat is 1 van de 11 eigenlijk?
2: 1 van de 11 is een project waarbij we jongeren die maatschappelijk of cultureel met kunst en cultuur bezig zijn, een woningplek bieden in de tijdelijkheid. En in de tijdelijkheid benadruk ik op dit moment, het was eerst anti-kraak, maar dat heeft een andere regelgeving dan tijdelijkheid. En eigenlijk het grootste verschil is dat je bij anti-kraak 28 dagen hebt om je huis uit te gaan als het contact wordt verbroken. En bij tijdelijkheid is het 3 maanden.
1: Okay.
2: Wij willen die jongeren heel graag bij elkaar hebben. En het zijn inmiddels niet alleen maar jongeren meer, maar gewoon mensen die like-minded zijn. We willen heel graag bij elkaar hebben om de buurt een soort van op te hemelen. Maar ook om een positief geluid naar voren te brengen binnen de buurt. Mensen die bezig zijn, die hebben meestal een ander ritme, een andere manier van bewegen, omgang met spullen, met je omgeving. En dat wilden we graag naar voren halen in die buurt. En ik heb het nu over de buurt Gelderse of Gravenstein.
1: Dus als ik even een samenvatting mag geven, is dat die 2 flats worden gerenoveerd.
2: Die 2 flats worden uiteindelijk gerenoveerd, inderdaad.
1: En dan moeten de oude bewoners eruit. Die gaan verhuizen uiteindelijk.
2: Ja.
1: En dan om de woningen niet leeg te houden, dan komen er dus creatievelingen en maatschappelijke jongeren komen dan in die flats wonen om tegen kraken te gaan eigenlijk.
2: Om tegen kraken te gaan, dat zo kan je het noemen. Maar ook om een ander geluid nog even in de tijdelijkheid naar voren te brengen. Want de bewoners in de flat, het zijn 200% sociale huurwoningen, die flats. En de geluiden, waar de meeste mensen over die flat hebben, waren best wel negatief. En ook dat het een onveilig gevoel was en noem maar op. Maar er zijn ook heel veel bewoners die dat gevoel juist niet hadden, die juist wel een heel veilig gevoel hebben. Of heel veel Zuidoostenaren die daar komen, die wel een fijn gevoel hebben. En om dat een soort van meer op de kaart te stellen, is dat project opgezet. We hebben dit eerder gedaan in Heesterveld. Toen ging het ook over de creatieve sector.
1: Ja.
2: En in Heesterveld is het heel erg geslaagd. Dus het is een iets andere vorm. Heesterveld zou tegen de vlakte gaan. Dus dat is iets, dat is anders dan als het gerenoveerd wordt. Bij renovatie ja, voor ons is dat ook een beetje iets nieuws, maar er komen andere dingen bij kijken als het daar gewoon om gaat.
1: Oké, okay, mooi. Want wat ik zie heel veel beweging. Ik woon zelf in Geldershoofd. Mm-hmm. Ik zie heel veel beweging. Ik zie veel nieuwe jongeren binnenkomen. Dus dat zijn al die nieuwe bewoners van Zuidoost. Maar zijn die jonge creatievelingen en maatschappelijke jongeren, zijn dat mensen die al uit Zuidoost komen? Of zijn het mensen die Zuidoost gewoon leuk vinden en gewoon komen wonen?
2: Het is een mix. En we hebben bewust gekozen voor die mix. Want mensen die van Zuidoost houden, horen ook in Zuidoost. Vind ik. Vinden wij binnen dit project. En mensen die al hier leven en bijdragen, horen ook in Zuidoost. Maar ook de jongeren van Zuidoost krijgen een kans. Wat ik heel erg merk. Want we hebben met iedereen persoonlijke intakegesprekken. Ik heb die op dit moment. En wat je merkt daarin is dat, nou ja, sommige mensen vanuit Zuidoost voornamelijk zijn nog niet klaar om op zichzelf te wonen. Ook niet in de tijdelijkheid. Voor sommige mensen, er zijn regels als het gaat over de tijdelijkheid. Zo mag je niet grote huisdieren hebben, maar je mag ook geen kinderen hebben. Omdat je kinderen, heel plat gezegd, je mag kinderen niet op straat zetten.
0: Ja.
2: En dit is wel een project wat echt gerenoveerd moet worden. De flat is er ook echt aan toe. Dus als je eruit moet, moet je ook echt eruit. En in de tussentijd probeer ik de bewoners, de mensen die zich hebben aangemeld bij mij, te informeren over de woonkansen in de rest van Zuidoost. Ja, voor ons is dat heel erg belangrijk. Ik ben even mijn punt kwijt.
1: Geen probleem, want dan wil ik gelijk een bruggetje maken naar Andrea. Want Andrea is verbinder van Zuidoost.
4: Ja.
1: En wat houdt dat precies in?
4: Nou, als communityverbinder ben ik voornamelijk bezig met geluiden uit Zuidoost op te halen. Zo heb ik gesprekken met verschillende bewoners, met verschillende platformen, stichtingen. En die geluiden breng ik dan terug bij het doorbraakteam wonen. Ja. Dat is een team binnen de gemeente Amsterdam, wat volgens mij ook onder Masterplan Zuidoost helemaal valt. Waarin we ook echt doorbraken proberen te maken. Voorbeeld daarvan, ik weet niet of ik dat mag zeggen. Een voorbeeld wat al
1: andere richting. Maar als je denkt, je hebt nu, je kent het project waarschijnlijk al, een van de 11.
4: Ja.
1: Ja. En als we, wat voor geluiden hoor je als het over wonen gaat? Welke doelgroepen, waar hoor je geluiden van?
4: Ik heb de afgelopen paar maanden, in het begin was ik voornamelijk met de jongeren bezig met praten. En bij hun was het probleem, wij kunnen gewoon geen woning vinden hier in Zuidoost. Nu zijn daar al heel veel gesprekken over. Die lopen nog steeds, dus jammer genoeg kan je nog niet zeggen van, oh ja, zoveel procent gaan jongeren uit Zuidoost krijgen. Dat kan ik gewoon niet zeggen. Een ander probleem wat we heel erg ook in Zuidoost hebben, zijn ouderen die heel graag kleiner willen wonen.
2: Zeker weten.
1: Oh, toch
4: ja,
1: wel?
4: Ja, ja. Is een heel, is,
1: ik dacht juist niet.
3: Ja, wel hoor.
4: Ze willen heel graag kleiner wonen. Groot voorbeeld, mijn eigen moeder. Mijn moeder die heeft gewoon 3 slaapkamers leeg.
1: Ja, het schoonhouden, alles onderhouden. Mm-hmm. Ja.
4: Ze heeft gewoon 3 slaapkamers leeg. En dan woon ik nu in een appartement gelijksvloers. Het fijne zou kunnen zijn als mijn moeder en ik van woning zouden kunnen wisselen.
1: Maar zou dat niet kunnen?
2: Nee.
0: Maar waarom dan niet?
2: Nou ja, de reden waarom dat niet kan, het heeft verschillende redenen. Mm-hmm. Bij welke woningcorporatie huur je?
3: Oh ja,
2: werken die samen? Ja. Ze hebben meestal niet dezelfde regelgeving als het gaat over ruilen. Waarschijnlijk heb je een nieuwere woning dan je moeder.
4: Mijn moeder heeft een nieuwe woning. Ik zit in een flat.
2: Ah, oké. Okay. Nou ja, weet toch, nieuwbouw, oudbouw, dat is ook wel een dingetje. Want je gaat in prijs omhoog. Gaat dat mee of niet?
1: Ja.
2: De prijs die, laten we zeggen, je ouders waarschijnlijk nu betalen, die ga jij niet meenemen. Dat wordt niet de prijs. Dus je kan het misschien onderling wel doen, wat ik nu iets illegaals zeg.
4: Ik weet het niet.
2: Laten we daarin eerlijk zijn.
4: Het is iets waar we over hebben nagedacht.
2: Ja, maar het komt wel een soort van in je op, omdat het dus in principe anders. Ja, je bent eigenlijk een soort van benadeeld als je dat doet op die manier. En daardoor is het heel moeilijk. Ik juich het niet toe, maar ik snap wel als mensen daar misschien wel over nadenken.
1: Ja, maar Mireille, als je dit nu hoort, want jij bent ook een verbinder. Maar niet de functie verbinden, maar je bent van jezelf een verbinder. En je bent vaak in de Amsterdamse poort. Welke geluiden hoor jij dan over de wonen?
3: Ik hoor geen goede geluiden, want dat komt omdat, kijk, ik weet dat jullie super je best doen en jullie hebben ook echt een jongere van mij geholpen, dankjewel. Die was echt in de problemen. Dus ik ben echt super blij met deze lokale mensen die we hebben, die wel naar elkaar kunnen kijken, weet je wel. Het is gewoon belangrijk. Maar wat ik vooral hoor is, en niet alleen hoor, ik heb zelf een zoon van 25 die nog steeds geen woning kan vinden. En als hij dat wil, moet hij sowieso buiten Zuidoost, want hij vindt er geen. Maar jongeren zeggen, er is niks voor ons. Ten eerste is het duur, want die jongerenwoningen in Zuidoost zijn belachelijk duur. Ik heb zelfs, het klinkt misschien heel raar, het is niet om iets, maar ik heb zelfs een jongere uit mijn eigen zak moeten helpen, anders was ze de woning kwijt. En ze heeft geen ouders hier. Dus weet je, het is soms heel erg moeilijk met al die regeltjes met wonen. En wat ik zie is bij ouderen, en net als mijn moeder is ook een voorbeeld, die wil al langer naar een kleinere woning. Er is haar toen gezegd van dan gaan we voor u kijken naar een woning en er werd alleen maar aangeboden buiten Zuidoost. Dat vond ik heel frappant. Waarbij mijn moeder heeft gezegd, ik blijf hier zitten, want ik ga helemaal nergens naartoe.
1: Ja.
3: Dit is mijn habitat, dit is waar ik al jaren woon, dus waarom zou ik weggaan? En dat is dus eigenlijk een beetje wat ik zie, is dat mensen worden aangeboden om buiten Zuidoost te gaan. Ik ken ook een jonge man, die is hier gewoon in Zuidoost geboren, getogen, getrouwd, kindje, en kreeg hier geen grotere woning, omdat hij dat nodig had. En nu moet hij in Almere wonen. En omdat hij dan nu in Almere moet wonen, omdat het niet anders kan, wordt hij dus niet meer gezien als iemand van de Bijlmer. En dat vind ik heel moeilijk.
1: Ja.
3: Want hij is van de Bijlmer, hij voelt de Bijlmer. En zijn dochter gaat hier nog steeds naar school. En hij werkt hier.
1: Dus hij doet van alles hier zo. Alleen het wonen is dan buiten Zuidoost.
3: Ja.
1: En Andrea, als ik weer naar jou mag kijken. Doorbraakteam, zei je. Welke stappen worden dan ondernomen wat echt een doorbraak moet zijn?
4: Alles wat we nu in de afgelopen maanden hebben bereikt, daar gaan we pas in augustus zeg maar een hamer op slaan. Een doorbraak, ja, ik weet niet wat ik wel en niet mag zeggen, maar ik ga gewoon wel iets zeggen. Iets wat bijvoorbeeld heel fijn is, is dat er in Vensterpolder een soort een welzijnsdashboard is gekomen natuurlijk. Hoe leg ik dat in een notendop uit, het welzijnsdashboard?
3: Nou, dat is gewoon een dashboard. Er worden vragen gesteld in een buurt. En dat zijn dezelfde vragen. Er komen uitkomsten uit. En dan kan je zien hoeveel mensen in de buurt die willen meer doen aan veiligheid. Hoeveel mensen willen meer doen aan een schone buurt. Hoeveel,
1: weet zijn je daar bijeenkomsten voor? Op welke manier wordt dat uitgevoerd?
4: De geluiden worden voornamelijk dus hoe ik mensen spreek, ik ga naar de markt op dinsdag in Kraaien, dus op vrijdag in de poort. Ja. En daar spreek ik het meeste de mensen. Ik weet bijvoorbeeld van de andere communityverbinder, Lisinka. Zij zit zelf in heel veel communities. Ja. En ze doet ook heel veel in Holendrecht bijvoorbeeld. Dus zij haalt daar haar geluiden vandaan. Maar ik haal ze heel laagdrempelig eigenlijk binnen. Ik ga met mijn moeder mee naar haar werk en ik zeg haar, hey, mag ik misschien met een paar van je cliënten praten? En ja, zo gaat het hier in Zuidoost. Je praat gewoon met mensen op straat eigenlijk.
1: Ja.
4: En die geluiden proberen we dan terug te brengen. En dan zijn er bepaalde projecten zoals het welzijnsdashboard, zoals in Vensterpolder was er een heel lang een leegstaand gebouw. En daar zo is nu eindelijk een bestemmingsplan voor. We zijn vlak voor de zomervakantie inderdaad. Vlak voor de zomervakantie waren we bezig met volkshuisvesting, het plan van aanpak. Daar gaan we 17 augustus mee verder. Maar nu, doordat het zomervakantie is, ligt alles eigenlijk een beetje, ja, niet stil. Maar
2: we zitten in het
4: zomerreces. Ja. Dus de afgelopen 3-4 weken is het wel wat rustiger met van, hey, wat moet er nou echt gebeuren?
1: Ja. Nou, thank you. Maar Charity, weer terug naar jou.
2: Ja.
1: Want ik zit in een groepsapp natuurlijk, bewonersgroepsapp.
2: Mm-hmm.
1: En laatst kwam er een berichtje van, ik moet mijn woning uit, want ze gaan renoveren. Waar kan ik naartoe?
2: Ja.
1: En toen zei iemand, als je inschrijft en je bent echt iemand van Zuidoost, dan krijg je voorrang op bepaalde woonprojecten. Kan je daar iets over vertellen?
2: Nou ja, bij de nieuwbouwwoonprojecten is er een voorrangsregeling voor Zuidoostenaren, mm-hmm, van 25% van de woningen. En de voorrangsregeling heeft te maken met als je 6 jaar aaneengesloten in Zuidoost hebt gewoond, of 10 jaar in Zuidoost heb gewoond, maar even weg ben gegaan en je wilt weer graag terugkomen. Maak je daar kans op.
1: Als je naar een andere stad bent geweest, omdat het niet anders kon, mag je eigenlijk weer terugkomen als het binnen 10 jaar is?
2: Binnen de 6 jaar.
1: Binnen de 6 jaar. Zo, maak aantekeningen, mensen. Maak aantekeningen, kom terug naar Zuidoost.
2: Je mag terugkomen naar Zuidoost of je kan terugkomen naar Zuidoost. En dat geldt nu voor de nieuwbouwprojecten. Ja. Niet iedere nieuwbouwproject, niet iedere ontwikkelaar gaat daarin mee. Okay. Maar wat ik wel weet is dat de gemeente, Team GNO dan, Grond en Ontwikkeling, wel heel erg hun best doen en hun hart maken, zodat deze regeling wel bij zoveel mogelijk projecten van toepassing komt.
1: Want waar zijn die projecten precies?
2: Nou, de meeste projecten die nu in ontwikkeling zijn, zijn in het Amstel 3 gebied. Dus in
1: dat is
2: het bedrijvengebied. Ja. Bullenwijk, Holendrecht.
1: Holendrecht.
2: Maar er zijn ook projecten die gewoon in het bebouwde gedeelte van Zuidoost zijn. En dat is veelal in Zuidoost Centrum en EG.
1: Zuidoost Centrum is Amsterdamse Poort.
2: Amsterdamse Poort.
0: Nelson.
3: Dat is een bouwpuntje.
1: Hoe heet het? Nelson Mandelawijk?
2: Nelson. En de verschillende gebouwen hebben verschillende namen.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: En ik zag ook iets over Krajnes. Er komen ook woningen daar zo?
2: Ja, klopt. Dat is nog een beetje in de beginfase daarvan. Er zijn natuurlijk wel al plannen en noem maar op. Maar daar komen inderdaad ook woningen. Okay. Er is nog, tenminste, ik weet nog niet heel veel ervan. Maar ik weet wel dat er woningen komen. En
4: Ik weet toevallig wel dat daar zo... Want ik woon tegenover waar er wordt gebouwd. Ik kijk heel mooi uit op een bijna bebouwd gebied.
2: Ja.
4: Maar er komen 260 woningen uit het hoofd. 266 woningen ongeveer. En er komen 3 verschillende maten woningen. Maar ik weet niet hoe de mix zou zijn. Of het zoveel sociale huur, zoveel vrije sector, zoveel... Ik weet überhaupt niet of er koopwoningen tussen zitten.
2: Daarom zeg ik ook, ik weet nog niet het fijne ervan.
0: Wat ik wel heb gehoord is dat een deel... Vandaag zullen ook mensen zijn die van Geerding, van Geldershoofd en Gravenstein.
2: Die daarin
0: die dan zeg maar de oversteek zullen maken daar naartoe.
2: Ja.
0: Ik weet niet
1: dus de oud-bewoners van Gravenstein en Geldershoofd, die krijgen dan een huis toegewezen bij de nieuwe projecten. En dan mogen ze ja of nee zeggen. En dan,
4: Ik heb wel de layout gezien, want nu natuurlijk zijn alleen de draagmuren gemaakt. Het zijn wel piepkleine woningen.
1: Maar alles is piepkleine.
0: Ja. Dat is gewoon nieuw normaal. Ja. Ja.
2: Wat wel echt belangrijk is om te weten, en ik zeg, want we hebben de woonwinkel ook gehad, of tenminste we zaten in de woonwinkel.
1: Waar was dat ook?
2: In de Amsterdamse Poort, tegenover Odido, hebben we een lange tijd gezeten. We gaan verhuizen. Maar wat ik iedereen wel meegeef, de woningen die wij kennen van vroeger, waar wij zijn opgegroeid, dat wordt hem gewoon.
1: Dus alles wordt een beetje poppenwoning.
2: Het wordt een poppenwoning, het is minder ruim, ze kijken meer naar communityruimtes, dus beneden, boven, een terrasje, dat soort dingen, een rooftop, om daar samen te komen. Maar je woning zelf is niet meer zo groot als wat wij gewend zijn. Om te slapen,
0: Maar daarom zie je ook steeds meer, ook ik woon zeg maar vlakbij Diemen, zie je ook steeds meer van die storage die worden gebouwd. Dus mensen moeten zich ook gewoon realiseren dat, kijk, weet je winter- en je zomerkleding moet je gewoon gaan storagen. Want dan heb je gewoon wat meer ruimte, want je hebt gewoon niet zoveel ruimte.
1: Ja, want die woningen krijgen ook geen berg ook, hè?
0: Nee, heel weinig.
2: Geen berg zeg jij? Beneden, maar je hebt wel een berging in je woning. En hoe je die indeelt, dat
1: maar
2: is
1: dan... Maar wij mensen van Zuid-Oost hebben heel veel kleren, want bij elk feestje willen we andere outfits.
0: Nee, daarom die story.
2: Dat is ook iets over je
1: vertel.
2: Moet je voor elk feestje een andere outfit?
3: Het is cultuur. Het is cultuur.
1: Something Zuid-Oost,
3: hè? Maar het is gewoon cultuur.
1: Al die kimonas moeten in de kast. Dus
0: daarom had je de grote story.
3: Ik wou net een nieuwe bestellen, dus we hebben ruimte nodig. Ja, nee, we zijn hier gewoon heel erg gewend ruimte te hebben. En dat is dan voor ons anders. Want ik snap dat er woningen nodig zijn. Daar kan ik niks over zeggen verder. Maar ik vind dat Zuidoost echt heel erg wordt volgebouwd. Ik zie de bomen niet meer. Ik zie alleen maar beton.
1: Ja.
3: Ik rijd langs de weg. En langs al die wegen staan allemaal gebouwen. En ik denk, wat doen ze met Zuidoost? En ik denk dat meer mensen dat gevoel krijgen, omdat als er iets verandert, dat mag. Ik, verandering van spijs doet eten, ik hou van verandering, maar ik hou wel van verandering die goed voelt. Die,
0: maar er is geen ruimte meer.
3: Nee.
0: Weet je, ik bedoel...
3: Nee, het is vol.
0: Ik woon in Kantershof en ik heb 95 vierkante meter en een grote voortuin en een nog grotere achtertuin. Nou, dat gaan ze nu net
3: niet meer maken.
0: Gewoon
3: nee.
0: Niet meer.
2: Dan kan je drie woningen in kwijt.
0: Eigenlijk wel.
4: Ja. Dan moet je zo bedenken. Ik woon dus in Kralenbeek, maar ja, ik zit wel met mijn 75 vierkante meter. Ik ben er heel blij mee.
1: Ja.
4: Maar ja, ik zou heel graag ook wel die tuin van nog groter dan mijn voortuin. Überhaupt een tuin.
1: Ja.
4: Dat zou ik wel fijn vinden.
1: Ik denk dat, ja, de jongeren die nu de volwassenen van Zuidoost zijn, heel graag een tuin willen allemaal in Zuidoost.
4: Ja.
3: Ja, alles gaat omhoog natuurlijk. Ja. Hè? Ik bedoel, het gaat niet alleen om het volbouwen. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar Bullenwijk. Ik denk dat heel veel mensen trots zijn op hun projecten. En ik snap dat ook, want je hebt er heel hard aan gewerkt. Maar ik vind het heel lelijk eruit zien. Als ik langs rij of het nou in de trein of auto. Ik zie alleen maar van ver af heel hoge gebouwen. En ik denk, dit is geen Zuidoost, toch? Dit is, weet je wel, dus ik heb een beetje last van, snap je wat ik bedoel?
0: Verandering.
3: Al die veranderingen, het is zoveel, dat is het eigenlijk.
2: Ik moet eerlijk zeggen, in sommige opzichten geniet ik er wel van. Want ik denk dat we in Zuidoost ook heel vaak... Ik denk dat er ook een groep is geweest die heel vaak buiten Zuidoost hun ding ging doen. En dat zie ik in ieder geval, in mijn perspectief, zie ik dat ook wel dichterbij komen. Dus ik verheug me eigenlijk wel op de ontwikkelingen die er plaatsvinden, ook in dat gebied. Want ik hoop dat er een bepaalde ondernemers, een bepaalde aanbod ook naar Zuidoost komt, zodat ik niet altijd naar de stad hoef te gaan of naar... ik ga vaak naar Amsterdam-Noord als het gaat voor creativiteit en dat soort dingen. En ik hoop dat wij in Zuidoost dat ook een beetje gaan krijgen, zodat ik in plaats van een half uur onderweg of 20 minuten... 5 minuten onderweg ben naar dat aanbod.
3: Maar wat mij daarbij wel opvalt is dat die dingen alleen maar worden gemaakt, gebouwd als er nieuw komt. Waarom niet als er al oud is? Dat kon al lang gedaan worden.
2: Er is een combinatie. In de Poort zijn ze nu heel erg in het bouwen.
3: Heel erg, ja.
2: Heel erg.
3: Heel erg.
2: Het wordt een kunst- en cultuurcentrum. I mean, ik kan niet wachten tot dat afgebouwd is. Want ik denk dat ik daar de hele dag te vinden ben.
3: Dat is de enige reden waarom wij niet geklaagd hebben. Want wij zitten in het buurtplatform bij Bijlmerplein, daar zijn we karttrekkers van. Ja. We hebben alle gesprekken over de bouw van het middenstuk hebben wij meegekregen. En er is nog nooit één keer over zoiets gesproken. Nooit. Ja. Wij hebben het ontdekt in het Parool.
1: Oh.
3: Ja.
1: Ja, maar
3: terwijl we pas nog een bijeenkomst hebben gehad. Hè?
1: Hoe komen... Want wij zijn heel actief met z'n allen.
3: Ja.
1: Maar hoe komen de mensen die gewoon naar hun werk gaan en naar huis gaan en niet zo actief in de buurt zijn om verbinding te maken, hoe komen ze al deze informatie dan?
0: Ja, vaak wel uit het bureau. Ja, dan wordt het dan toch niet echt goed met de bewoners en de grassroots en de lokale organisaties gedeeld. Ik weet vaak dingen omdat ik... in cultureel Zuidoost zit. En we hebben eens in zoveel tijd hebben we gesprekken met Vincent de Kom, Lucille en Ellen Nieuweboer. Daardoor hoor je dingen, maar heel veel mensen weten dat soort dingen.
2: Ja, en ook dat vind ik tweeledig. Hè. Ik ben altijd een beetje...
1: Vertel.
2: Sommige mensen zijn ook niet op zoek naar die informatie. Toch? Of hebben de tijd niet de no-space, of dat is niet de informatie die zij willen bereiken. Als je bijvoorbeeld geen cultureel of kunst- en cultuurpersoon bent, ga je op zoek naar dat in jouw stadsdeel.
1: Ja, maar heel veel mensen schrikken ook wel wanneer er opeens iets wel voor hun deur staat.
2: Ja.
1: Dus dan is de vraag wel van, waarom is er opeens een festival voor mijn deur? Of waarom heeft Zuidoost bijvoorbeeld Bijlmerrun?
3: Hmm.
1: Waarom weten mensen bijvoorbeeld, sommige mensen weten het wel, sommige mensen weten het niet. Hoe kunnen we die informatie wel bij de bewoners krijgen zonder dat we... want via
0: de zoekmachine,
1: de zoekmachine.
0: Dat is wel de bedoeling, dat we dus ook, activiteiten komen, dat dus mensen ook echt stukken kunnen gaan schrijven. Hè? Dus dat er een onderdeel komt, kunst en cultuur. En dat je dan dus daar gewoon echt, wat je dus dan in het Parool leest, dat we dan ook gaan kijken hoe kan dat veel eerder dat het niet pas wanneer het bijna klaar is en in parool staat dat mensen erachter komen. Maar dan dus gewoon als er al gesprekken zijn geweest. Weet je?
3: Dat mensen erachter komen, dat was natuurlijk wel heel bewust gedaan, hè, dat wij dat niet moesten weten. Mm-hmm. Want we hebben alle gesprekken gehad, dus nooit benoemd. Dus dat is wel bewust. Dat is ietsje anders dan de rest, zeg maar. Ook wel even uit elkaar halen. Mm-hmm. Want dit is gewoon even iets anders. Het is gewoon niet gedeeld. Ik denk dat ze bang waren dat we zouden klagen of wat dan ook. Maar toen ik hoorde, we stonden daar ook helemaal klaar voor. Toen ik in het parool was, ik dacht, wat? Wacht heel even, dit kan niet. Maar toen ik zag wat het zou worden, toen dacht ik, wacht heel even, dit vind ik leuk. Hoe kan ik hier aan meewerken? Dus dat is het
0: maar
3: eigenlijk.
0: Maar dan is het jammer dat jullie er niet in zijn meegenomen. Precies. Omdat mensen dan bang zijn geweest. En terwijl, als je had mee kunnen denken, had je gewoon met elkaar en met de buurt ook gewoon misschien wat dingen kunnen aandragen. Dus dat is dan wel zonde.
4: Ja. Ja, en ik denk dat dat ook wel een punt is zo bij masterplan van hoe gaan we beter communiceren naar de buurt toe.
1: Ja.
4: Ja, inderdaad. Hoe gaan we gewoon beter communiceren naar de buurt toe? We praten er ook binnen het doorbraakteam wonen over van hoe gaan we over woonprojecten en over bijvoorbeeld verbouwingen die voor je deur plaatsvinden waardoor je je flat niet meer uit kan. Hoe gaan we dat communiceren naar de buurt?
1: Ja, ik Ja. Ja, hoe vinden we elkaar eigenlijk, hè?
3: Ja. Nou ja, elkaar vinden is niet zo moeilijk, toch?
1: Nee. Ja, maar net als wat Charity zei, als je interesse daar niet is, hoe komt de informatie wel bij je? Dus dan is eigenlijk het vraagstuk van, oké, maar hoe zorgen we ervoor dat mensen wat actiever worden in hun eigen buurt?
3: Juist.
2: Ik denk dat sommige mensen ook niet de ruimte hebben om actiever te zijn. Die hebben andere zorgen, andere behoeftes ook, maar ook andere interesses. Mm. En dat is ook oké. Ik denk dat het belangrijker is dat we kijken van oké, hoe kunnen we naast elkaar leven? En als zoiets misschien voor je deur is, als er bijvoorbeeld een event of noem maar op voor je deur is en jij komt er op dat moment achter, ben je dan boos omdat je het niet wist? Ben je teleurgesteld? Of ga je meedoen en kijken hoe je een bijdrage kan leveren? Of volgend jaar wel mee kan doen. Of denk van, nou ja, weet toch, gelukkig is het maar één dag. Weet toch? Alles mag, tenminste, dat mag allemaal naast elkaar leven.
1: Ja, nou, ik denk dat de ene persoon natuurlijk zegt, hiep, hiep, hiep, en dan gaat met zijn stoeltje erbij zitten. Mm-hmm. En de andere persoon zegt, weer een herrie.
3: Dat had ik
1: en
3: met Oost van, ja.
2: Ik denk juist het mooie van Zuidoost is dat zulke dingen gebeuren en jij daarna gaat denken van, maar ik vind dit eigenlijk leuk. Mm. Misschien kan er ook zoiets komen voor mijn deur. Of ook zoiets komen voor mijn deur. En dan kan je daar in principe je energie in stoppen. Mm. En dat tot stand brengen. En ik denk dat dat juist het mooie is van Zuidoost. Dat al die dingen naast elkaar kunnen leven. Dus ook met het nieuwe dat komt. Ik snap dat het zo is. Die gebouwen zijn gigantisch. Mm-hmm. En op sommige vlakken heel erg onpersoonlijk. En dat soort dingen.
3: Ik vind
2: maar
3: ze echt ook lelijke kleur. Grijs, grauw, beige.
2: Ja, maar aan de andere kant denk ik ook weer van, het gaat, als dit gaat leven, kan het zo'n andere belevenis brengen binnen Zuidoost.
4: Ja.
2: Wat kan dit worden? Kunnen wij hier iets nog meer van creëren dan wat er nu al staat? Nee. En ik hoop dat wij, in Zuidoost zijn heel veel creatievelingen en noem maar op. Ik hoop dat wij juist bij die gebouwen die er nu komen, dat wij gaan kijken van oké, hoe kan ik mijn expertise of wat ik toe te voegen heb, daaraan toevoegen.
3: Ja. Wat ik mij afvraag, hè, is, want de gebouwen zijn lelijk, leuk, maar ze staan er al. Dus ik kan er moeilijk iets aan doen. Maar mijn vraag is, wat wordt er gedaan met de nieuwe mensen die komen? Er komen nu heel wat nieuwe mensen hier.
2: Ja.
3: Die komen van een andere plek, die zijn een andere cultuur gewend en die komen hier nu eigenlijk een beetje, als ik bijvoorbeeld kijk vlakbij OSB, dan heb je zo'n bruggetje waar je over kan en dan heb je ineens een hele wijk.
1: Ja, klopt.
3: Alleen over het bruggetje. Ik denk, zijn jullie commune?
2: Is dat
3: jullie
2: City Wonen?
3: Niet zo. Daar.
2: Bij die houtbouw.
4: Nee, echt gewoon letterlijk als je OSB uitdacht.
2: Ja. Dat is City Wonen.
4: Ja, het is nog voor City Wonen. Maar het is letterlijk als je naar Kagelinkade gaat.
1: Mm-hmm. Ja, maar dan gaan we het hebben over de Zuidoostcultuur.
3: Ja.
1: Ligt het dan ook niet een beetje bij ons, als de mensen die al in Zuidoost wonen,
3: nee.
1: dat de nieuwe bewoners nee. een beetje uitleggen
3: nee.
1: hoe het rijtels zit?
4: Nee.
3: Nou ja, je kan het uitleggen, maar zo'n bewoner moet dat zelf ook willen weten. Er zijn natuurlijk ook mensen die daar tijdelijk wonen. Die hebben zoiets van, ik hoef het allemaal niet te weten. Er zijn verschillende bewoners. Maar wat mij het meer om gaat, en het gaat niet om die mensen zelf, ja. maar bij mij gaat het erom dat ik zie dat onze kinderen hadden hier een veilige plek in Zuidoost.
1: Ja.
3: Veilig. Als van, ik loop hier en ik mag mezelf zijn.
1: Ja.
3: Ik zie kinderen cringen bij hele groepen mensen waarvan ze denken, wie zijn dat nou weer?
1: Maar hoe komt dat dan?
3: Ik denk dat je gewoon, dat als jij een bepaalde veiligheid hebt, een bepaalde comfortzone waar jij in leeft, het hoeft niet altijd comfortzone te zijn, maar wel een veilig gevoel. Dit is ons Zuidoost, hier kan ik mij zijn. En er komen nieuwe mensen bij, dan krijg je een onzekerheid als, en volwassenen hebben dat al, maar jonge mensen krijgen een bepaalde onzekerheid van, weet je, hun plek in deze maatschappij, in Zuidoost. En het speelt meer dan je denkt.
1: Maar hoe kan je dat tegengaan dan? Want zoals we eerder zeiden, de mensen die van Zuidoost houden en die naar Zuidoost komen of het interessant vinden, mogen ook een plek hebben. Maar als de kinderen of jongeren zich awkward voelen, omdat die nieuwe bewoners komen en die lijken misschien niet op hun.
3: Totaal niet, en dat is het ook. Je ziet ze pijntjes, zeg maar, zoals de jongeren het zeggen. Ik zag vandaag nog, vraag maar daarna, we waren aan het eten. Er kwamen heel veel van die Ajax-supporters en allemaal.
1: Yeah.
3: En er liep één jongetje, en die was er best wel kort ook. En je zag hem echt helemaal zo kijken. Dus ik bleef naar hem kijken.

hij keek naar mij, gaf hij me een glimlach terug. Dat deed ik zo. Ik zie het, hè, wanneer het gebeurt. Het is geen aanname. Ik heb ook echt een paar mensen al moeten waarschuwen.

0: naar de nieuwe woningen kan je eigenlijk alleen maar eten en slapen. Dus dan wordt het weer een buitencultuur. En als het een buitencultuur wordt, dan wordt het weer een wijkcultuur. Want dan zijn we meer met elkaar.
1: Alleen.
0: Dus
1: alleen houdt politie niet echt van een wijkcultuur op straat, hè? Dat weet je toch? Dus dat gaat dan een ander probleem met zich meegeven.
0: Dus ik ben benieuwd hoe ze dat dan gaan doen.
1: Ja, ook.
0: Wat denken jullie?
2: Nou, als je kijkt naar die nieuwe wijken, dan zie je wel dat ze bijvoorbeeld veldjes hebben aangelegd en dat soort dingen. Zodat mensen bij elkaar kunnen komen. Ja, hoe kom je bij elkaar? Dat is ook een vraagstuk daarbij. Wat doe je? Wat straal je uit? Ben je bezig met iets of ben je aan het hangen? No offense. Ik vind het ook niet altijd fijn als ik ergens loop en ik zie een groep mensen hangen, hoor.
0: Begrijp ik?
1: Ik heb daar geen problemen mee. Dat is gewoon mijn Surinaamse buitencultuur. Maar ik ben er gewoon gewend dat mannen of wat dan ook na het werk gewoon lekker samen buiten bij elkaar komen voor de gezelligheid. Ik zie dat niet als intimiderend. Helemaal niet.
2: Maar ik zie het niet als intimiderend, maar het hoeft ook niet. Tenminste, het is niet altijd fijn om daar langs te gaan of noem maar op. En ik denk dat genoeg mensen in Zuidoost dat ook wel hebben van, het hoeft niet altijd op die manier, zeker als er niet echt een bestemming is of als mensen zich vervelen en noem maar op. Waarom kom je bij elkaar op die manier? Dat mag ook wel gevraagd worden. En nu zeg ik niet dat het, soms is het ook wel heel fijn, want het is soms fijn, ik vind het altijd fijn in Zuidoost, dat ik altijd iemand zie.
0: In andere stadsdelen,
2: als er niemand is, dan denk ik ook van, my god.
1: Ja, dat is van die stilte. Precies.
2: Dus dat is weer de andere kant ervan.
1: Ja, zeker.
0: Maar dat is iets van Zuidoost, hè?
2: Ja.
0: Dat is echt iets cultureels.
1: Ja.
0: Van, je houdt niet van stiltes.
1: Ja, nee. Zeker.
0: Ja.
2: Nee. Dus, maar beide kanten heeft het.
0: Zeker. Dus eigenlijk is het een nieuw vraagstuk. Want het vraagstuk is, als er nieuwe woningen komen, nieuwe bewoners komen, de huizen kleiner zijn, iedereen naar buiten wordt gestuurd, hoe gaan we dat opvangen?
3: Ze moeten zich gewoon assimileren aan Zuidoost, vind ik.
0: Ja, maar ik zie het ook. Er kunnen meer activiteiten zijn. Er kunnen meer sportactiviteiten, meer andere evenementen.
1: Er is al zoveel. Er is echt veel in Zuidoost.
0: Er is veel, maar ik denk dat
2: ook
0: het meer ontwikkeld kan worden wat er al is.
1: En
0: ik
1: denk ontwikkeld dat en meer samenwerken, zodat het krachtiger wordt.
0: Precies.
1: En voor meer mensen.
2: Dus maar er horen ook nieuwe dingen bij te komen.
1: Zeker,
2: ik weet dat ik de hele tijd weer iets anders zeg. Hè. Maar er moeten nieuwe dingen bij komen. Want er komt gewoon, dezelfde hoeveelheid als Zuidoost nu is, komt erbij. Dus, er moeten nieuwe dingen komen. Ja. Het moet.
0: Ja.
2: Het
0: wordt weer voor het hele publiek.
2: Voor de nieuwe mensen.
1: Ja, dan moeten ze zelf creëren, toch? Moeten wij dat creëren?
2: Wij kunnen het samen met ze creëren.
1: Nee,
2: dat is toch wat wij willen?
1: Ik vind dat gek.
2: Dat het in Zuidoost wordt.
1: Nee, ik vind dat gek. Er komen nieuwe woningen bij. Bij die nieuwe woningen komen allemaal nieuwe dingen. Hè?
0: Ja.
1: Besef dat wat er daar komt. Sportgelegenheden, weet ik veel wat. Dingen die we veel al niet in de rest van Zuidoost hebben. Dus zij zitten goed.
0: Ja.
1: Wat dat
2: maar
1: betreft.
2: Er wordt ook
1: van de rest
2: ook
1: van Zuidoost, als ik bijvoorbeeld naar Heesterveld kijk, ik ben 52, toen ik 20 was, ging daar, zag het precies hetzelfde uit. Nooit een likje verf nergens. Daar heb ik het over. Ik zeg niet dat we niks, maar we kunnen. Wij zijn eigenlijk altijd geneigd om met de 1000 pleisters die wij hebben, iemand anders te helpen met één. En geloof me, ik ben de meest behulpzame persoon
0: maar
1: die tegen
0: gaat
1: komen.
0: Misschien moeten we het omdraaien. 107.9 Maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. In Manchester heeft Labour een overtuigende overwinning geboekt. Beth Craik wordt daar de nieuwe burgemeester. Ze kreeg ruim

0: Die 100.000 stemmen, reformkandidaat Ashley wist 157.000 stemmen te trekken. Craig is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van de stad. Ze volgt Andy Burnham op, die eind vorige maand premier van het Verenigd Koninkrijk werd. Craig zei dat ze zich zal inzetten voor het verbeteren van het leven van de inwoners. Spanje wil maandag een Europees spoedoverleg over de migrantencrisis in Ceuta. De Spaanse premier Sanchez is boos over egoïstische reacties van landen als Italië. Dat riep op om Spanje uit Schengen te zetten. De massale bestorming van de Spaanse exclave van donderdag en vrijdag eiste minstens 67 mensenlevens en de Spaanse politie zoekt nog verder. 50.000 mensen, vooral Marokkanen, bereikten Ceuta. Zo'n 2.000 zouden nu nog in de stad zijn. Uit Spanje en Frankrijk komen voorzichtige, hoopgevende berichten. In de Gironde is een grote bosbrand onder controle en bijna 200.000 mensen mochten gisteren terug naar huis. In Spanje is de nationale noodtoestand inmiddels opgeheven en zijn de branden rond Madrid vrijwel uit. In Griekenland, rond Athene, zijn sinds gisterochtend juist meer dan 70 nieuwe bosbranden uitgebroken. Die verspreiden zich snel door de harde wind. Bewoners worden daar geëvacueerd. En Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt. Dat komt vooral door de dalende aandelenkoers van SpaceX. Met een vermogen van naar schatting $684 miljard blijft hij wel veruit de rijkste persoon ter wereld. SpaceX bereikte eerder een piek van $1,33 biljoen, maar het aandeel is sinds zijn hoogtepunt, halverwege juni, nu nog maar een paar dollar meer dan de helft daarvan waard. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. En dit was het radionieuws.
1: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: ACT. Andries Caribbean Tours. Ire tek opalani gwaser nang ano notete. Alas if grontapu Andries Tour na yujaja opalani apirtimaf er grontapa luntu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki arki. Epa som faya ting sobun somar no so december. Is in een goal before you last sapakara Nanga Lancer Andries Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
3: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart. Radio uit het hart. Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

0: Goedemorgen. Nee, het is middag natuurlijk. Het is net 12 uur geweest. Fijn dat u kijkt. Welkom bij de Alladé Show. Ik moet zeggen, ik ga eventjes een disclaimer vooraf doen. Het gesprek dat ik zo meteen ga voeren is een gesprek dat ik voer met Yvette Forster. Yvette Forster en ik zijn bevriend. En dat maakt geen bal uit, want Johan Derksen en die club om hem heen zijn ook allemaal vrienden. En Jeroen Pauw en al die mensen zijn ook allemaal vrienden en die bespreken hun dingen gewoon. Als je moeite hebt met een gesprek dat ik ga voeren met iemand die ik heel erg waardeer en de vriendschap heel erg op prijs stel, dan moet je nu wegschakelen. Weet je wel, ga gewoon je ding doen. Ga gewoon een lekker ander ding doen. Dit gesprek is ook niet bestemd voor de zogenaamde reaguurders. Die mensen die constant lopen te zeiken over Kwaku. Weet je wat ik bedoel? En die er zelf nooit zijn, omdat ze ergens in Ermelo of in Standaard Buiten of in weet ik veel waar dan ook wonen. Daar is het ook niet voor bestemd. Dit gesprek is een positief gestemd gesprek, waarbij ik op een positieve manier met, ja, inderdaad mijn mattie Yvette Forster een gesprek ga voeren over het voortbestaan van iets wat belangrijk is. Het feit dat ik haar vriend ben, dat ik bevriend met haar ben, dat betekent niet dat ik kritiekloos ben. Want ook ik ga gewoon naar Kwaku en ook ik betaal die prijzen die er daar gevraagd worden. En that's it. Dus dan weten jullie dat vooraf. Ik ben het een beetje zat met al die mensen die maar in het open Rio dingen roepen. En dan ga ik niet al te veel aandacht aan besteden. Ik ga er wel even met Yvette mee praten. Ik ga ook praten met Kemal Rijken. Dat is een journalist en die zit op dit moment in Sardinië. Ik ga ze er allebei bij halen. Yvette, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zeg ik het weer, het is geen morgen, het is middag. Goedemiddag.
1: Middag. Ja, ja.
0: Ja. Je hebt het weekend, het één voorlaatste weekend na de bekendmaking van het nieuws. Ja, dat heb je meegemaakt nu. Je was op Kwaku. Hoe was het?
1: Fantastisch. Ik kan niet anders zeggen. De eerste dag was de zaterdag, de Molukse dag. Vanouds altijd druk, altijd gezellig. De Molukse gemeenschap mingelt hartstikke goed met de Surinaamse gemeenschap. Ja, ik kan niet, die mensen waren vrolijk, blij en het zonnetje scheen. Dus je kan niet anders zeggen dat het een hele mooie dag was. Zondag begon druilerig. Bij tijd en wijle met bakken uit de hemel. Dus ik hield mijn hart vast. Ik dacht, oh mijn god. Want we hadden Jeon geprogrammeerd en Caché. Twee toppers uit de Antilliaanse scene. Ja, ik wilde Jeon al zo lang hebben. En uiteindelijk is het me gelukt om hem te programmeren. En hij heeft het helemaal waargemaakt. Het was een fantastische show.
0: Ja, en het was nog kapot druk ook nog. Als je hier achter mij kijkt, dan zie je nog beelden. Die zijn van Kulturu TV, van het station waar ik mee werk. Maar voordat we doorpraten, haal ik even Kemal Rijken erbij. Ja, Kemal, je bent er.
1: Hey Kemal, hoi.
2: Hey, hoi.
0: Ja, en jij zit op Sardinië.
2: Ik ben op Sardinië. Ik ben in Olbia, wat in het noorden ligt. En ik vier hier vakantie, maar ik vind het zo heftig wat er met Kwaku gebeurt, dat ik toch even heb ingeschakeld bij jullie. En en alles kan tegenwoordig. Ik kan gewoon vanuit Zuid-Europa naar Noord-Europa.
0: Waarom voelde je die behoefte om te willen meepraten? Want we hebben een kort gesprek gehad hier vooraf. En jij zei, ik wil hier in je eerstvolgende live wil ik meepraten. Vanwaar die behoefte?
2: Ik ben vorig jaar zelf twee keer in Suriname geweest. Eén keer voor de verkiezingen en één keer voor het staatsbezoek van de koning. En ik heb in het verleden ook veel met Surinamers in Nederland en Suriname gewerkt. En het onderwerp en sowieso het land gaan mij aan het hart. Maar ook Kwaku, waar ik eigenlijk al vanaf 2005 bijna ieder jaar gekomen ben. Dus het is voor mij een vaste prik als niet-Surinamer om naar Kwaku te gaan. En dan kom ik jullie ook wel eens tegen. In die zin kennen we elkaar ook. Ik vind Kwaku gewoon heel belangrijk, omdat het in de Nederlandse samenleving iets laat zien dat er mag zijn. Namelijk de Surinaamse gemeenschap, Surinaamse cultuur enzovoorts. Dat is leidend in Kwaku. Ik weet dat jullie ook andere culturen daar hebben. Maar dat vind ik gewoon heel belangrijk. En toen ik dit hoorde, toen dacht ik, oh ja, daar gaan we weer. En wat zonde. En vandaar dat ik zei tegen jou, Gilly, van nou, als je in de Alladé Show nog een panel hebt, dan wil ik daar best wat over zeggen.
0: Absoluut. Dankjewel voor je bijdrage. Yvette, nou ja, het werd bekendgemaakt, weet je wel, Kwaku gaat in huidige vorm niet meer door. We hopen allemaal dat wel doorgaat, maar goed, voorlopig zoals het nu voorstaat, ja, ziet het er niet goed uit. Maar het is niet hopeloos, maar het ziet er niet goed uit. En toen kwam het weekend, het afgelopen weekend. Iedereen wist het nieuws, het was ook talk of the town. Maar het weekend was een succes. Heeft dat iets veranderd voor jou?
1: Nee, zeker niet. Want we hebben wel meer succesvolle weekends gehad. Dus daar ligt het niet echt aan. Het ligt niet aan dat het geen succes is, Kwaku. Het is juist een overweldigend succes, naar mijn mening. Wat vervelend is, is dat de balans zoek is. En dat heb ik al 1000 keer gezegd afgelopen week. Als jij de prijs laag wil houden, als je toegankelijk wil houden, ja, dan volstaat die prijs die wij vragen, volstaat niet. En wij willen die prijs niet verhogen. Dus ja, dan zit er niks anders op dan ermee te stoppen.
0: Ja, wat moet er gebeuren? Want in oktober moet de beslissing genomen worden. Ja. Wat moet er veranderen om Kwaku toch in deze vorm gaande te houden?
1: Ja, dat weet ik dus niet. Want als we dat wisten, hadden wij het al lang ingezet. We hebben het echt wel behoorlijk goed bekeken van wat zou er moeten gebeuren om dit sustainable te maken. En daar kwamen we gewoon niet uit. Deze vorm die wij nu hebben, dat is niet meer, hoe noem je dat, te financieren. En hoe het dan anders moet, dat weten we niet. En daar gaan we echt over nadenken. Dat hebben we ook aan het stadsdeel van de gemeente gezegd. Dit houdt op, deze vorm. En wij willen heel graag meedenken en meepraten om te kijken hoe het dan wel moet. Maar ik zou dat nu op dit moment niet weten. En ik vind ook dat je daar echt goed over na moet denken. Ik kan niet zomaar iets gaan roepen. Want ja, ik heb 1001 adviezen gekregen. Allemaal goed bedoeld en dank daarvoor. Maar het zijn best ook heel veel adviezen die we zelf ook wel bekeken hebben. En ja, daar zijn we nu nog niet uitgekomen.
0: Jij noemde in het voorgesprek dat wij hadden, Kamal, zei jij, Kwaku heeft ook een hele belangrijke educatieve functie.
2: Ja, dat vind ik van wel. Je ziet met de jaren dat er steeds meer witte mensen naar Kwaku komen. Daardoor het publiek gemengder wordt. Nou, Yvette zal er vast cijfers over hebben, wat over kunnen zeggen. Maar die niet-Surinaamse Nederlanders, zeg maar, die leren daar wel wat het is. Wat de Surinaamse cultuur is, het eten, het drinken, de gezelligheid, de hapjes. Dat alleen al, die ervaring is educatief. Als jij in een witte bubbel zit en je woont in, noem eens wat, een plek waar weinig Surinamers zijn, dan kun je het op die manier het Surinaamse deel en het Caribische deel van de Nederlandse samenleving heel makkelijk en laagdrempelig via Kwaku leren kennen. En ik heb zelf een voorbeeld. Ik heb een neefje en een nichtje die wonen in Arnhem en die hebben we afgelopen vorige week zaterdag voor het eerst naar Kwaku gebracht. En ze keken hun ogen uit, want ze hadden nog nooit zo'n setting meegemaakt. En ik heb ze kunnen leren over wat Suriname is, waarom Surinamers in Nederland zijn, waar ze zijn, hoeveel ze zijn, wie ze zijn. En dat is echt een ontzettend leerzame, goede, leuke middag geweest. En we hebben echt plezier gehad en ze gingen met een Surinaams vlaggetje naar huis. En dat is echt waar. Ik heb een stralende oogjes. En niet alleen omdat het zo leuk was, maar ook omdat ze hebben wat geleerd. En wat interessant is dat als ik dat met mijn neefje en nichtje doe, waarom zou dat dan niet bijvoorbeeld met schoolklassen kunnen of met groepen jongeren om ze te laten kennismaken, bijvoorbeeld met die cultuur. En kijk, en daar kun je misschien weer een koppeling maken, maar misschien denk ik te optimistisch hoor, met bijvoorbeeld de overheid die zegt dat vinden wij ook belangrijk. En ik weet dat de gemeente Amsterdam en het college dit soort zaken heel belangrijk vindt. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat daar misschien nog wel een potje te vinden is of iets te vinden is om Suriname op die manier, of Suriname hoor mij, om Kwaku op die manier en de Surinaamse cultuur op die manier, zeg maar, voor een niet-Surinaamse groep levend te houden, in combinatie met natuurlijk dat Kwaku blijft bestaan. Dus dat is zo'n idee waarvan ik denk dat zou misschien moeten kunnen. Maar ja, ideeën zijn er om afgeschoten te worden, Yvette. Dus gaan we naar maar zeggen dat het weer niet kan.
1: Nee, nou ja, ik zag net iets voorbij komen. Waarom praten als we de details niet kennen? Ik heb het net al gezegd, het is vorige week, het is nog niet eens een week oud, het nieuws. Dus ja, om dan meteen met iedereen aan tafel te gaan zitten, heeft ook niet zoveel zin. Ik denk dat je dat wel overwogen moet bedenken of moet nadenken daarover. Maar we gaan zeker met de gemeente in gesprek daarover. Dat hebben we van tevoren ook aangekondigd. Dus ik kan niet met Jan en allemaal aan tafel gaan zitten. Dus we zijn nu echt aan het oriënteren. Dus die gesprekken die we voeren, met jou bijvoorbeeld, Kimal, met Gili. Ja, het nieuws is net out in the open. En we zijn net begonnen met gesprekken. En details op tafel leggen, ja, dat komt allemaal nog wel.
2: Ik wil even reageren op een post van iemand die zegt dat, zoals ik het vertel, dat het aapjes kijken was. Nou, dat was het dus absoluut niet. Want ze hebben gewoon ook meegedaan. En hoe heet het? Dat vind ik weer zo negatief. Hè, van, ik zeg het maar even zo, van de witte mensen komen naar de zwarte mensen kijken. Dat is helemaal niet zo. We hebben daar gewoon een fantastische middag gehad. En kinderen hebben echt wat geleerd. Dus in die zin is daar, dat vind ik, ja, dat werp ik echt verre van me. Maar goed, je had het net over de reaguurders, hè, Gilly. Dus dan was er weer zo eentje.
0: Laten we gewoon proberen informatief te zijn. Yvette, kun je iets zeggen over de bezoekersaantallen van het afgelopen weekend?
1: Zaterdag waren dat er 22.000 en zondag 15.000. Okay. En dat zijn hele goede dagen. En zondag zeker,
0: nou ja, dat is,
1: vanwege het weer. Hè. Het weer was vreselijk. Aan het eind werd het mooi en dan zag je dan ook dat er mensen echt binnenkwamen. Maar dat waren mooie cijfers.
0: Ja.
1: Sorry, vrijdag waren er 6200 mensen. Voor een Friday night is dat ook. Okay. Broederliefde trad toen op.
0: Nou, en eigenlijk kan je gewoon zeggen dat Kwaku gewoon goed loopt. Qua bezoekers. Ik zou willen weten van jou, hoe reageerden de standhouders? Ja, de mensen die daar business hebben. En de artiesten, de medewerkers. Hoe reageerden die op het nieuws?
1: Geschokt, ontgoocheld. Wat moeten we nou? Het is niet waar. Is dit fake nieuws? Het was, dat zijn de kwalificaties die ik kan dan geven aan de reacties van medewerkers, standhouders, artiesten. En heel veel steunbetuigingen. Ik kon eigenlijk het veld niet oplopen of iedereen kwam van, het gaat toch wel door en het moet niet verloren gaan. En wat vreselijk. En ik kan niet anders zeggen dan, eigenlijk alleen op het open riool vind je negatieve reacties.
0: Ja, ik wil me niet al te veel concentreren op iedereen die met een iedereen die tegenwoordig een mobiele telefoon heeft waarmee je een beeld kan maken en op je social media kan plaatsen. En dan denken dat je journalist bent of dat je nieuws brengt wat niemand weet. Tuurlijk zijn er mensen die klagen omdat het duur is. En natuurlijk zijn er mensen die daar niet naartoe kunnen gaan. Ik had ook heel graag naar het WK willen gaan. Maar dan kostte een kaartje €8900. Daar kon ik ook niet naartoe. Weet je wat ik bedoel? En dan ga dan maar gewoon kijken. Maak een keus. Er zijn genoeg filmpjes waarop je het kan zien. En als je wel wil gaan, paar dan. Maar ga niet lopen zeiken voor de mensen die dat zich wel kunnen permitteren.
1: Nou, weet je, Gilly, ik ben het er deels mee eens, maar deels ook niet. Want ik vind wel dat het toegankelijk moet blijven. En eigenlijk vind ik dat die €13 die wij vragen. En mind you, €13 plus €1,55 die we linea recta naar de gemeente moeten doorsluizen vanwege evenementsbelasting. En €1,65 handelingskosten, dus dan kom je op €15,50. Ik vind dat niet zo duur. Ik kan me voorstellen dat mensen dat toch best zwaar hebben daarmee. En voor die mensen die het echt niet kunnen betalen, is er een regeling, een stadspasregeling. Dus daar is ook aan gedacht. En dan zeggen ze, ja, maar dan kom ik daar en dan moet ik €20 voor een bordje Bami betalen. Dus ja, ik bedoel, daar valt wel wat te zeggen. Maar dat ligt niet, dat ligt niet allemaal bij ons.
0: Ja, nee, ik las net een comment van Diana. Even kijken, wie is het? Diana Grandzaan. En die zegt aan Yvette, is het een idee om het bedrijfsleven, multinationals in Zuidoost en de Amsterdamse voetbal goats te vragen om een donatie van bijvoorbeeld een ton per jaar voor de komende tijd en zo niet crowdfunding vanuit de bewoners van Zuidoost. We moeten doorpakken. Dankjewel voor de reactie, Diana Grandzaan.
1: Ja, dat zijn dat zijn allemaal ideeën die van harte welkom zijn. Daar hebben we uiteraard ook allemaal aan gedacht. En dat is in het verleden niet gelukt. Dat wil niet zeggen dat het nu niet zou kunnen lukken. Maar dat zijn allemaal dingen waar we over na moeten denken. Want sponsoring is ons, dat was voor ons best lastig. Toen we Kwaku begonnen, had Kwaku een heel slechte naam. Dat moeten we niet vergeten. Er waren niet veel bedrijven die geassocieerd wilden worden met Kwaku. En dat is eigenlijk in de afgelopen jaren niet heel veel beter geworden. Dat draait nu een beetje bij, maar wij zijn daar niet heel handig in geweest, moet ik heel eerlijk zeggen. Om goede sponsoren binnen te halen.
0: Kamal.
2: Op zich is dat wel een idee. Kijk, er zitten veel grote bedrijven in Zuidoost. Je kan ook bij Ajax bijvoorbeeld, bij de Arena, maar misschien zijn al die dingen al geprobeerd hoor, wat ik zeg. Alleen ja, met een aantal hoofdsponsors zou het misschien ook die puzzel te leggen moeten zijn. Hè? Dat ze bouwstenen kunnen leveren. Wat zit er nog meer in je geest? Dus dat zou misschien een idee kunnen zijn. En het blijft mij toch gewoon nog steeds verbazen. Dat de Nederlandse overheid, al dan niet de gemeente, provincie, rijk, weinig over heeft voor culturele festivals. Kijk, het is een festival, commercieel, het is elektronisch, muziek, ja, dat moet zichzelf bedruipen. Maar ja, weet je, waarom gebeurt het niet? Ik kijk zelf veel naar Duitsland. Ik maak een podcast over Duitsland, ik schrijf er een boek over. En in Duitsland is het zo, daar worden dit soort festivals ruim bekostigd. Namelijk met het idee dat het bijdraagt aan de cultuur en aan de maatschappij. Ik heb een festival in Berlijn gevonden, dat heet Carnaval der Culturen. Dat is een festival multicultureel. De begroting wordt voor de helft door de Berlijnse overheid, dus hebben we het over de stad Berlijn, gedragen. Nou, Berlijn, Amsterdam ongeveer vergelijkbaar, want niet qua grootte, maar wel gewoon, het zijn twee steden, cosmopolitische steden, hoofdsteden, gaan ze maar door. En waarom doet dan de gemeente Amsterdam dat niet? Waar de gemeente Amsterdam wel geld voor heeft, is gratis openbaar vervoer voor kinderen. En dat wordt natuurlijk ook betaald.
1: Ja, kijk, nou, je hebt voorbeelden in Nederland zelf, waar het wel gebeurt. Dunja Festival in Rotterdam, dat is een eendaags festival, krijgt 6 ton. Dat is Rotterdam, hè? Rotterdam draagt ook fors bij aan het zomercarnaval. Amsterdam draagt volgens mij ook fors bij aan de Gay Pride. En het Holland Festival. Dus Amsterdam doet het wel, maar niet voor Kwakkoe.
0: En hoeveel krijgen ze
1: Amsterdam? Dat is niet eerlijk. Ze dragen wel bij, maar nog geen 10%.
0: Hoeveel krijgen jullie? Van Amsterdam.
1: Tot voor kort kregen we een ton van het evenementenfonds, 50.000 van het stadsdeel. En de tegemoetkoming in de kosten voor mobiliteit. Dus laten we zeggen ongeveer 3 ton. Maar dat is nog geen 10% van de totale begroting.
0: Ik las net een reactie van Denise. En die zegt, waar is hij, zegt ze, waarom is het festival nog geen UNESCO werelderfgoed? Of UNESCO immaterieel erfgoed. Haar inziens sowieso, moet het festival in de Bijlmer blijven. Worden daar stappen toe ondernomen?
1: Ja, daar zijn mensen mee bezig. De grap is, hij staat al op de lijst. Hij staat al op die lijst om beoordeeld te worden. En dat is niet doorgezet. Ik geloof zelfs dat dat stadsdeel daar geen zeer trek in had toen der tijd. Toen die persoon dat op die lijst heeft, of aangeboden heeft om op de lijst te zetten. Maar Jurgen Rijman is de trekker hiervan. Die is nu met man en macht bezig om het daarop te krijgen, op die lijst te krijgen.
0: Is het een idee om ook een soort, laat me zeggen, een soort stichting Vrienden van Kwakkoe op te richten, zodat meerdere organisaties ontstaan die gewoon zich, ja, om dat festival heen gaan formeren, zodat jullie er niet alleen als festivalorganisatoren, maar dat het belang, het grotere belang van het Kwakkoe-festival, en ja, dan zijn er mensen die gaan lopen zeuren van ja, maar het was Kwakkoe met OE, en ja, bestaat het nou 15 of 50 jaar, je weet toch, dat soort dingen. Nee, maar het instituut Kwakkoe, het instituut, gewoon het feit dat Sunamangs, Blakamangs bij elkaar komen, dat instituut, dat is immaterieel erfgoed, vind ik. Want mensen groeien ermee op, ze praten over Kwakkoe alsof ze het hebben meegemaakt. Nou, ik ben 72 en ik was erbij de eerste keer, weet je, en ik was erbij de laatste keer. Dus ik heb ik zal niet zeggen dat ik alle keren geweest ben, maar ik ben er wel heel vaak en heel regelmatig geweest. Ik ken de echte oprichters van het voetbaltoernooi, Chas en hoe heet die, Kaikousi en Dikke Dennis Rust. Weet je wel, die mensen ken ik persoonlijk, ik was erbij. Dus ik weet wat het is en het bestaat en het is inderdaad van ons. Moet er niet een soort, wat ik al zei, een soort stichting Vrienden van Kwakkoe komen, of een Kwakkoe moet blijven comité. Ik weet niet wat het is. Zou dat helpen?
1: Ik denk dat als dat draagvlak zichtbaar wordt, ook voor de beleidsmakers die daarover moeten gaan, dat het zeker zal helpen. Ik hoop alleen niet dat het heel erg versplinterd raakt. Hè? Dat er overal allerlei dingetjes ontstaan. En dat je dan op een gegeven moment ook geen vuist kan maken. Hè? Dus ik hoop dat de mensen die voor ondersteuning zorgen en hun stem willen laten horen om te zeggen van het moet blijven, dat die elkaar vinden en gezamenlijk optrekken.
2: Kijk, zo'n vriendenstichting zou handig kunnen zijn. Even een vraag aan Yvette. Hebben jullie een ambi-status?
1: Nee, wij zijn een BV. Ah. Er is wel een stichting Kwakkoe. Wij hebben wel een stichting Kwakkoe. En dat is echt voor de sociaal-maatschappelijke evenementjes binnen het Kwakkoe Festival. De exploitatie gebeurt door de BV.
2: Ja, precies. Want een ambi-status kan helpen met donateurs die dat dan weer deels kunnen aftrekken van de belasting.
1: Ja, kijk, dat soort dingen moet je allemaal goed gaan onderzoeken. Wat een handige... Ja, handig klinkt zo shady, maar zo bedoel ik het niet.
2: Nou, we gaan niet praten in termen van constructies, toch?
1: Nee. Kijk, waar het over gaat is dat mensen het erover eens zijn dat dit niet moet verdwijnen. En wat is dan de beste manier om dat overeind te houden?
0: Ja. Oké, ik wilde nog wat vragen. Nou is het woord, ik was in het weekend natuurlijk ook daar en mensen hebben mij ook aangesproken naar aanleiding van de vorige uitzending die wij gemaakt hebben. En er zijn een paar mensen die zeiden, het is ook een vorm van gentrificatie wat er daar gebeurt. Omdat je staat erbij en tussen ieder weekend dat je daar komt, is er gewoon een nieuwe laag gebouwd. In het flatgebouw wat daar gewoon vanuit het niets naar boven reist. En het zal me niet verbazen dat als het volgend jaar weer is, dat er nog 3 van dat soort flats heen staan. Met allemaal mensen die niet uit de Bijlmer komen oorspronkelijk, maar die wel het geld hebben om daar een flatje te kopen plotseling. En die zeggen van ja, maar dat wil ik nu mijn achtertuin hebben. Zeggen, dat moet niet kunnen. Ik bedoel, dat gebeurt ook, Yvette. Het is ook een vorm van gentrificatie wat als een soort guillotine boven het festival hangt.
1: Ja, het zijn tegengestelde belangen. Hè? Het eerste belang is Kwakkoe moet in het Nelson Mandela plaatsvinden. Dat is door de stadsdeelraad zo bepaald. En aan de andere kant heb je het belang van woningbouw voor mensen. Ik bedoel, we hebben woningnood in Amsterdam, dus er moeten huizen bijkomen.
0: En dat kunnen ze toch lekker in Almere gaan bouwen, die huizen. En ze kunnen toch lekker in Tuindorp Oostzaan. Of in weet ik veel wat dan ook. Waar moeten ze in de Bijlmer komen zitten, man? En zo dicht op Kwakkoe. Laat ze oprotten. Gewoon de andere kant uit. Gewoon richting. Laat ze een paar van die grote ABN-gebouwen afbreken. En daar die huizen bouwen.
1: Ja, dus soms wordt er niet goed nagedacht over bepaalde belangen. Tegengestelde belangen. Dat kan je rustig stellen, ja.
2: Nou, ik moet zeggen, we hebben in Nederland een cultuur van klagen om niks. Als je daar een huis koopt, ook al is dat nieuwbouw en je komt niet uit die buurt, dan weet je dat daar iedere zomer Kwakkoe plaatsvindt. En dan weet je dus dat er geluid kan komen, dat er veel mensen komen en dat een drukte komt. En als je dat niet wil, dan moet je daar geen huis kopen. Dan moet je daar niet gaan wonen, dan moet je nadenken of je daar wel of niet wil wonen. En dan moet je niet achteraf, vind ik, zeggen, ik wil dat Kwakkoe niet in mijn achtertuin, want bijvoorbeeld de waarde van mijn huis daalt of ik heb zo'n overlast. Nee, dat is gewoon een keuze. Dan moet je daar niet wonen. En Yvette heeft gelijk, er is een woningentekort. Dus mensen hebben misschien minder keuze, maar hier kun je toch wel over nadenken, lijkt me.
1: Nou, precies. En de grap is, de mensen die daar een huis kopen, die wordt van tevoren gezegd, hou er rekening mee dat hier elke zomer Kwakkoe plaatsvindt. Dus ze weten dat van tevoren.
2: Ja.
1: Ze zijn geïnformeerd. Maar ja, goed, je weet, om de 4 jaar is er weer een ander stadsdeelraad. En het kan zomaar zijn dat die raad vindt van, nou, die mensen hebben gelijk. Je weet het niet.
2: Want in de vorige uitzending van de Aladijshow zei jij, ja, we hebben beloofd dat het bedrag niet boven de 20 euro zou uitkomen voor een ticket. Voor een dagticket. Ja, daar heb je natuurlijk allerlei regelingen, noem maar op, maar waarom hebben jullie dat beloofd? Want dat is vroeg of laat een belofte waar je misschien wel niet hard kan maken vanwege bijvoorbeeld de inflatie. Dingen waar je geen grip op hebt. Dus dat wil ik wel even weten. Waarom hebben jullie dat gedaan?
1: Het is een beetje een ongeschreven belofte. Wat we eigenlijk bedoelen, en natuurlijk die inflatie komt elk jaar, dus elk jaar gaat die prijs omhoog. Dat is een gegeven. Je brood is ook niet meer van 20 jaar geleden, de kosten van een brood. Dus dat maar goed, dat gezegd hebben, het is wat we bedoelen met...

0: Die belofte is dat wij absoluut vinden, want zo zijn we er ook ingestapt. En mevrouw Chin zal me ongetwijfeld niet geloven, maar goed, ik ga het toch zeggen. Waarom wij dit festival doen, is omdat we het een laagdrempelig festival willen houden. Wij vinden dat het een festival van de buurt is. En als je het op een als je entreeprijzen gaat vragen die voor de gemiddelde buurtbewoner niet meer haalbaar zijn, ja, dan sla je de plank mis. En dat
1: Ja.
0: bedoelen we eigenlijk met niet boven de 20 euro. Ja, over 10 jaar zal het misschien wel zo zijn, maar dat bedoelen we ermee.
1: Is misschien ook een idee om te zeggen: mensen die een postcode hebben in Zuidoost krijgen een bepaald bedrag, omdat het voor de buurt is en mensen die daar buiten wonen moeten meer betalen?
0: Ja, daar hebben we ook aan gedacht, maar het is administratief en praktisch best een klus om dat uit te voeren. En heel fraudegevoelig.
2: Ja, oké. Okay. Yvette, ik wil even naar de mensen om ons heen. En die mensen die dus echt wel wat te zeggen in Amsterdam. Die wat te zeggen hebben in Amsterdam. Nou, Femke, oftewel mevrouw Halsema, onze burgemeester. Die noemde het eventueel stoppen van Kwaku heel jammer. De vraag is: heeft ze daarna nog iets meer gedaan? Heeft ze bijvoorbeeld tegen het gemeentebestuur gezegd van: hey, luister, dit kan niet, wat gaan we doen? Weet je wel, is er bijvoorbeeld concreet geld of hulp aangeboden vanuit bestuursoverwegen?
0: Het is slechts een paar dagen echt officieel bekend, hè? En er zijn gewoon wel toezeggingen gedaan van we gaan praten. In het verleden heeft de burgemeester ook haar woning ter beschikking gesteld om een sponsorenbijeenkomst te houden, waar wij helaas nog geen gebruik van hebben gemaakt. Maar dat zijn allemaal dingen die we gaan bekijken om te kijken hoe we dit festival overeind kunnen houden.
2: Ja, is het besluit onomkeerbaar? Is het gewoon, staat de deur inmiddels ook weer op een kier?
0: Nee, kijk, het blijft staan, hè. Wij gaan niet door op deze voet, in deze vorm. Dat staat gewoon vast. En hoe het dan verder moet, ja, dan moeten we rustig over nadenken. Er is nu geen een kiertje van, oh, misschien licht aan de tunnel. Of, ik bedoel, dat is nu nog niet aan de orde. We hebben heel veel steunbetuigingen, maar dan moeten we nu gaan zitten en nadenken en praten met mensen om te kijken hoe, wie, wat en waar.
2: Oké, er zit ook altijd wel een financieel component aan dit hele gebeuren. Het goede met financiën is dat je cijfers hebt en je kunt het gewoon berekenen en je kunt het gewoon rationeel benaderen in plaats van al die emotionele dingen. Dan denk ik, om dat licht aan het eind van de tunnel aan te steken, ja, hoeveel geld, hoeveel extra structureel geld is er nodig om Kwaku in deze vorm te behouden? Om in money. Hoeveel doekoe?
0: Ja, maar Giel, dat zijn echt dingen waar je over moet praten, hè? Want dus los
2: Maar je hebt
0: van.
2: toch wel een idee van over, nou, als er zoveel bij komt, dan kunnen we door.
0: Ja, maar dat is veel te makkelijk, hè? Want je moet kijken naar die hele organisatie. We doen het met heel weinig mensen. En heel weinig mensen die lopen op hun tandvlees. We zouden echt een veel grotere organisatie moeten hebben om dit op een goede manier duurzaam door te zetten. En wij vinden ook dat we moeten overdragen aan een volgende generatie. Maar daar moet je ook een traject voor bedenken. En dus los
2: Ja.
0: van de financiën is deze vorm gewoon niet sustainable. Dus daar willen we gewoon goed naar kijken en over nadenken. En ja, ik weet niet hoeveel dat kost als je een grotere, stevigere organisatie hebt. En als je hoeveel geld moet je hebben om als je een jaar elke dag regen hebt. Om dat op te vangen, weet je wel? Dus ik weet niet hoeveel dat
2: Ja.
0: is. Ik weet
2: Ja,
0: alleen wat we nu hebben, dat is 4 miljoen en daar redden we het niet mee. Als we dat ophalen, hè? Dat is weinig.
2: ik snap je, ik snap je. Ik hoor je. Ik snap ook dat je op dit moment daar niet echt concreet iets over kunt zeggen. Maar ik zou toch graag een richtprijs horen. Want ik weet dat het een probleem is. Het moet te berekenen zijn en er moet een uitspraak over mogelijk zijn. Als
0: Ja,
2: je zegt:
0: natuurlijk,
2: ik
0: maar
2: wil.
0: niet nu. Niet
2: Ja.
0: nu. Kijk, want
2: Oké.
0: anders gaan we dat hier bespreken terwijl we dat eigenlijk met onszelf eerst goed moeten beredeneren. Want
2: En
0: anders
2: met
0: ga ik dat
2: wie?
0: hier bespreken en iedereen
2: Ja,
0: komt. Ja.
1: je moet je kaarten tegen de borst houden, omdat, ja, je hebt tot.

0: oktober jezelf gegeven, of hè, dat hebben jullie, dus dat is eigenlijk bij elkaar 2,5 maand, wat zal het zijn? Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat Yvette een beetje voorzichtig is, Killy.
1: Ja, dat snap ik. Maar ik probeer in kaart te krijgen, als ik weet ik heb zoveel miljoen nodig, dan kan je bedenken wie je aan tafel moet hebben. Je zou dus kunnen zeggen van, nou oké, we gaan een gesprek hebben om dit op te lossen. En daar aan tafel moeten zitten de gemeente, er moet zitten het stadsdeel, er moeten zitten sponsors, er moeten zitten standhouders en de community, denk ik dan. Weet je, en zo kan je dan, als je weet hoeveel je nodig hebt, dan weet je, als ik denk, ik wil een nieuwe fiets kopen, dan weet ik, ik ga het aan mijn vader vragen, ik vraag het aan mijn moeder een bijdrage, mijn broer.
2: Dat weten we ook. Ik bedoel, we doen dit al 15 jaar, dus dat weten we echt wel. Maar ik kan nu dingen in de dingen noemen en dan komen we naar de conclusie, ja, we willen helemaal niet dat dit zo door moet gaan. Het moet iets heel anders worden, weet je. Want de gemeente kan niet, hoe noem je dat, structureel dit blijven financieren. Het moet kleiner, het moet anders, weet je wel. Dus ik vind dat heel lastig. En we hebben gewoon gezegd van, jongens, we gaan in deze vorm gaan wij ermee stoppen. Maar we gaan wel met de gemeente praten om te kijken op welke manier het dan wel moet. Dus ik vind niet dat we dat nu, na 5 dagen dat het out in the open is, dat we er nu hier op Hops TV daarover moeten praten. Dat vind ik niet. Ja.
1: Oké, nou, mooi is dat dan. Wat verdorie, zit ik hier mijn nek uit te steken en dan wil je hier niet de boel van bespreken.
0: Er komt vast weer een nieuwe aflevering van de Aladdin Show.
2: Ja, als we zover zijn om dat wereldkundig te maken, dan zit ik hier weer hoor.
1: Oké. Goed zo. Ik denk dat we... we hadden afgesproken dat we een half uur zouden gaan praten. We zijn er 10 minuten overheen. Ik denk dat we zo langzamerhand een beetje moeten gaan afronden. En ik ga je vragen, wat staat er het komend weekend? Want het wordt dan het laatste weekend en het wordt spang, denk ik. Ik denk dat niemand het gaat willen missen.
2: Ik bedoel... Het allerlaatste weekend, dat weten we niet. Maar het wordt wel het laatste weekend. En we hebben Kazak vrijdag. Ik verheug me er ontzettend op, want dat wordt een feestje. Dus we gaan eruit met een bang. We hebben op de zaterdag op tijd Ronald Snijders. Ronald Snijders heeft aangekondigd dat hij met een extended band komt vanwege de laatste kwakkoe. Die vond het vrij, was er afgelopen zondag, was hij er ook. Op de allerlaatste dag hebben we Iwan Essenboom en Van Masters.
1: Ja, dus, maar dat is een echte goeie. Dat is een echte goeie om mee af te sluiten, hoor. Neem me niet kwalijk. Als we dan toch gaan afsluiten, dan wel met Iwan. Is dat niet, hoor? En de Fun Masters, harder Zuidoost kan het gewoon niet. Weet je wat ik bedoel? Iwan Essenboom en de Fun Masters. Maar wat ik zeggen wil, het is wel heel belangrijk dat mensen gaan. Want wat het ook is, stel dat Kwaku stopt, dan is er een markeringspunt gezet van de periode voor Kwaku en de periode nadat het gestopt was. Dus als je er niet bij bent, dan ben je gewoon... dan ga je emissie berada, dan heb je het gemist. Dan is het voorbij.
0: Emissie berada, want ik zit volgende week nog hier in Italië, jongens.
1: Jij zit gewoon in Sardinië.
0: Emissie berada.
2: Ja, maar ik noem nu Waterkant, maar het... Dablok, het jongerenpodium, heeft ook een fantastisch programma. En ik kan het ook wel even noemen. Dus, ik weet niet of die kijken naar deze Oru Gangang uitzending. Maar wat hebben we? We hebben KM komt, we hebben The Lifestyle komt, we hebben GoTo, we hebben Dope Boy, we hebben Jay Koppig komt. Politie vindt dat misschien niet zo leuk, maar goed, Jay Koppig komt. Voetjes van de vloer, die er altijd is. Dus op dat blok staat er echt ook veel goeds. En we hebben de parade van onze Ghanese en Nigeriaanse broeders. En de foundation in Pompeia. De Hip Hop Academy.
1: In ieder geval, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik kan me niet voorstellen dat het stopt. Ik heb het afgelopen weekend... mensen weten, ik ben niet zo goed ter been. Mijn knieën doen vaak op. Ik loop met stokken, dus ik kan niet het hele festivalterrein aflopen. Maar ik ben samen met Yvette op zo'n gator gaan zitten. Dat is zo'n wagentje waarmee je zeg maar op het festivalterrein allerlei dingen vervoert. En ik ben er doorheen gereden.

0: Met jou naast me. En ik had een filmpje. Weet je wel, ik filmde het geheel. Ik zag je door de reacties die mensen hadden, de positieve reacties. Want we reden zo heel langzaam door die crowd en mensen hadden de gelegenheid om je aan te spreken, Yvette. En ik zag jou letterlijk hoe dat binnenkwam bij jou. Want ik bedoel, je rijdt door die mensen, die massa's van mensen. En die allemaal zeggen, Yvette, bedankt. En natuurlijk via jou bedankt ze het hele team wat werkt.
1: Ja, dat wil ik ook even zeggen. Ik ben natuurlijk, dat is ook mijn functie. Spokeswoman. Maar Frans de Vries, Jacco van Sandijk, Vincent Sucra, Lauretta Gerards, Lotte, Jacqueline, Lareni, Nuke, Greg, Kevin, Peggy. Ik kan doorgaan. Ik bedoel, ik ga nu mensen vergeten, dus ik ga nu stoppen. Maar jullie weten dat ik jullie bedoel. Dat is de kern van dit team, dat er vanaf dag 1 heeft gestaan en dit festival heeft gemaakt. Berto, Shay, Schenke, noem ze allemaal maar op.
0: Odongo.
1: Al die mensen. Dat team van ons is een gouden team. Want wij komen op de voorgrond, Frans en ik meestal, Vincent. Maar Jacco is ook een van onze directieleden. Die werken keihard achter de schermen. Dus ik wil hun ook namens jullie allemaal bedanken voor wat er is neergezet. Ik ben fucking trots op wat wij hebben neergezet. Ik ben blij met dit kwakkel. En als iedereen vindt dat het oude kwakkel terug moet komen, ik nodig ze uit om dat dan lekker te gaan neerzetten.
0: Ja, ik heb hier niets aan toe te voegen. Kemal, jij nog iets vanuit Sardinië?
2: Ik denk dat Yvette fucking trots kan zijn op dat wat er staat. En ik denk ook dat dat moet blijven. En dat denk ik dat heel veel mensen vinden. Nog een laatste toevoeging. We hebben dit WK weer fantastische acties van voetballers van Surinaamse komen afgezien. En er zijn veel Surinaamse profvoetballers en ex-profvoetballers die misschien ook de handen bij elkaar kunnen steken en een kabel kunnen vormen om op die manier misschien te zeggen, jongens, we gaan als broeders, gaan wij hier een donatie doen of iets steunen of ambassadeurs zijn. Wie weet is er al over gesproken, Yvette, ik weet het niet. Maar daar zou misschien ook nog een idee kunnen zijn om die jongens, om die oud-voetballers te betrekken. Ook omdat het brede publiek, zoals Gilly het noemt, Wit Nederland, daar ook een bepaald beeld bij heeft. En je daarmee weer de brug kan slaan. Die voetballers zijn wat dat betreft wat waard. Dus het zou misschien ook nog wat kunnen zijn. En voetbal is natuurlijk de kern van Kwakkoe. Ik heb op Kwakkoe weer een paar leuke voetbalpotjes gezien van een aantal amateurs. Wat is het? 4-4 doen ze. Nou, dat is leuk om te zien. Het is niet het niveau van wat we professioneel zien, maar het is wel ontzettend leuk. En dat is volgens mij ook de kern van Kwakkoe. Dus wie weet zou dat nog een idee kunnen zijn. Maar goed, daarmee sluit ik dan ook af. Vanuit een voetballiefhebbend land Italië. Ik zou zeggen, veel succes. En we hebben nog wel contact.
1: Yes, okay. Thank you, Kemal.
0: Kemal, dank je wel dat je wilde bijdragen aan deze uitzending. Dank je wel.
2: Absoluut, veel dankjewel. Succes.
0: Ik haal je er nu uit en daarna haal ik je vet eruit. En dan ga ik een afsluiting maken en dan zit het er weer op. Muchas gracias. Oh nee, het is Italiaans, hè? Ik weet het niet.
2: Grazie mille, arrivederci.
0: Ja, arrivederci. Dankjewel, Kemal Rijken vanuit Sardinië. Yvette, wij gaan er een einde aan maken. Ik zie jou sowieso. En mensen mogen het gewoon rustig weten. Yvette, je bent mijn mattie. En niet alleen ben je mijn mattie. Je bent ook mijn mattie waar ik trots op ben. Je weet, ik zeg het altijd. Je hebt me nooit een freaking baantje aangeboden daar zo op dat kwakkoe en al die 15 jaren. You know what I mean? Ik heb nooit een cent verdiend aan dat kwakkoe. Dus wat dat betreft, weet je wel, fuck jou. You know? Maar goed, ik ben er trots op inderdaad wat je zegt, op wat jullie hebben neergezet. En
1: ik wil nog even zeggen, ik heb net

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld. Maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file.

0: stond het verkeer uren vast op de route Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
3: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Dit was Onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Manning Sampersen met het NOS Journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment, rond 12 uur, stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linden was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linden daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt.

0: De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

onderweg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie. Heb je een eurotje, please? Zeg merci en als

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Park. Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en...

2. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linden werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Discos onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is één persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de botenparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride, om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakte tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als 4e. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Dit was Zonder Drempels Radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
7: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus

Tot onder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik

0: een claustrofobisch in bestaan. Ja.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio.

0: Vandaag is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een recordaantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Man op de reunie. Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plank gas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zat al.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij één persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Kanaalparade met een goede sfeer. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko van afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft ondertussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Bij een explosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 15 gewond geraakt. De ontploffing werd gevolgd door een brand in een restaurant in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers. De oorzaak is nog onduidelijk, al melden Russische media dat er mogelijk sprake was van een gasexplosie. Het gebied is afgezet en de autoriteiten doen er onderzoek. Het geplande fietsevenement in Moskou van afgelopen avond is uitgesteld vanwege de explosie. En de grote natuurbranden in Frankrijk zijn grotendeels onder controle, dat zegt premier Le Cornu. Rond Bordeaux en in het departement Var woeden dagenlang

0: helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Te huur aangeboden. Kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

0: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo goed?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.

0: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
1: Je luistert.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. En ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Ah. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
7: Ja, dat was leuk.
8: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
9: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens, wist je dat?
3: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

en dan lokken die lokken me langzaam naar de toe. Zie de rokken me trokken, het staat je goed. En ik kan alles aan je bieden wat je nodig hebt. En schreef liedjes over jou, schat, je maakt me gek. Hey, ik hou van jou en je aangezicht. Ik ben mezelf niet meer, wat heb je aangericht? Verdwaald in de kosmos, ik wil je vinden. Het maakt niet uit wat het kost, mop.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Onder de brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint. Begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Dit was Zonder Drempels Radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.